0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur na een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het aantal reuzenschildpadden op de Seychelles is gestegen naar een recordhoogte van 180.000. Daarmee zijn er op de eilandengroep nu al meer schildpadden dan inwoners. In de 19e eeuw dreigde de soort nog uit te sterven en er bleven minder dan 1000 dieren over. Dankzij een langdurig beschermingsprogramma heeft de populatie zich hersteld. Onderzoekers benadrukken dat oplettendheid geboden is door de dreiging van zeespiegelstijging en droogte door klimaatverandering. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden is het op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.

0: van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur na een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyad. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyad, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het aantal reuzenschildpadden op de Seychelles is gestegen naar een recordhoogte van 180.000. Daarmee zijn er op de eilandengroep nu al meer schildpadden dan inwoners. In de 19e eeuw dreigde de soort nog uit te sterven en er bleven minder dan 1000 dieren over. Dankzij een langdurig beschermingsprogramma heeft de populatie zich hersteld. Onderzoekers benadrukken dat oplettendheid geboden is door de dreiging van zeespiegelstijging en droogte door klimaatverandering. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden is het op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
7: Het ritme.
8: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten.
7: Regio 8!
9: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met Vin.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlafmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlafmink Dagstein.
8: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
10: Luister Regio 8 via FM, DAB Plus en de Regio 8 app. 8 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Dikter Hark met het radio nieuws op Regio 8. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opengeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. In Jemen hebben door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen een ballistische raket van de Houthi-rebellen onderschept en vernietigd. De raket was gericht op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Saoedische hoofdstad Riyadh. De onderschepping volgt kort na een dodelijke Houthi-aanval op het vliegveld van Riyadh, waarbij zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden vielen. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en heeft aangekondigd hard te zullen terugstaan. De New York Times meldt dat het Amerikaans ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. Het gaat om de zogenaamde Sherman Act, waarin de netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox verantwoordelijk zijn voor het filmen van de bezigheden van de president. Uit protest stopten ze daar vorige maand mee, nadat CNN-journalisten van president Trump niet meer naar het Witte Huis mochten komen. Een rechter draaide het besluit van Trump later terug. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een 45-jarige man 7 familieleden en een gezinsvriend doodgeschoten, waaronder 2 jonge kinderen en een zwangere vrouw. Het drama vond plaats in een woning in de stad Erie. Nadat de schutter 2 vrouwen op straat neerschoot, verschanste hij zich in het huis. Bij binnenkomst trof de politie de overige slachtoffers aan, evenals de dader die zichzelf van het leven had beroofd. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, met temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
13: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
15: Geen verzekeringsgedoe.
16: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
17: We kunnen door.
16: Direct door. Allianz Direct.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO. Het ritme.
1: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten. Regio
0: 8. Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
8: Goed plan, zonneplan.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, uit een broodje.
12: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Trump zei tegen journalisten dat hij met de Saoedische kroonprins en premier Mohammed bin Salman overleg heeft over de aanval. Of de VS zich aansluitte bij Saoedische aanval op de Houthis was hij onduidelijk. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en zegt hard te zullen terugslaan. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Vrijdag meldde Yandex dat een droneaanval een datacenter in de regio Kaluga had beschadigd. En een dag eerder was er een aanval op een andere faciliteit van Yandex, dat wel Google van Rusland wordt genoemd. Het bedrijf beheert de populairste zoekmachine van het land en wordt door tientallen miljoenen mensen in Rusland gebruikt. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen na een brandstichting bij een spoorbrug. ProRail sluit sabotage niet uit, nadat bleek dat een deur naar een technische ruimte was opgeslepen en tientallen kabels waren beschadigd. Het spoorwegtraject is een van de drukste van Nederland, waardoor reizigers rekening moeten houden met forse vertragingen en uitval. Treinreizigers naar onder meer Zeeland en Limburg worden geadviseerd om de reisinformatie goed te checken. De New York Times meldt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie bekijkt of een aantal grote televisienetwerken de wet hebben overtreden. Het gaat om de zogenaamde Sherman Act, waarin de netwerken ABC, CBS, CNN, NBC en Fox verantwoordelijk zijn voor het filmen van de bezigheden van de president. Uit protest stopten ze daar vorige maand mee, nadat CNN-journalisten van president Trump niet meer naar het Witte Huis mochten komen. Een rechter draaide het besluit van Trump later terug. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden is het op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
17: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.

0: 2,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh,

0: €32 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Lieve luisteraars van Regio 8. Zaterdagavond 14 november 2026 in het theater van Dru Industriepark Ulft. De tweede editie van Diamanten der Schlager und Volksmuziek. Met Duitsstalige hits van vroeger en nu. Met medewerking van Michel Wolsink, de Isseltaler muzikanten. En Natasha da Steyrl-Madel uit Oostenrijk. Kaarten verkrijgbaar via de website druindustriepark.nl.
3: Hollandia.
4: Gisteren hadden we onze trouwdag. Ja, Desiree, de volgende is speciaal voor jou.

speciaal van mijn geliefde Desiree. Zeker, gisteren was het trouwdag. En ik denk, daar moet ik even een heel mooi plaatje voor draaien vandaag, toch? Inderdaad. Hans Venneman hoorde je met Ik hol van om. Prachtig nummer blijft het, hè? In het dialect. Goed.

Voor groetjes en felicitaties, daar kun je doorbellen. Desiree is de telefoniste van morgen. Kijk aan, ze is in de studio. Jawel. Je mag ook een mailtje sturen. twan@regio8.nl. Dus twan@regio8.nl. Of een appje 06-47-470022. En dan gaan we verder op een leuke plaat voor jullie draaien. Houd even in de gaten, lieve luisteraars. Er worden heel veel platen aangevraagd. We proberen ze ook zoveel mogelijk te draaien in deze uitzending. Lukt niet altijd. Dus we schuiven af en toe ook wat groetjes in elkaar. Heb daar ook een beetje begrip voor. En probeer het gewoon de week erop weer. Nou, dan pakken we hem meestal wel weer eventjes op, hoor. Geen enkel probleem. Goed, wat gaan we doen, jongens? De vaste items komen zo meteen voorbij. 9:30, de Pigaarplaat. We gaan een stuk terug in de tijd naar 1967, om precies te zijn. Het weekendweerbericht met Gerrit en de meegeefdenken natuurlijk. Om 12:00, daar stoppen wij mee. Tussendoor hebben we nog een tweetal artiesten die we straks gaan bellen. Jan Wolters en Rens van Doorn. Ze hebben allebei een nieuwe single gemaakt. We gaan even een babbeltje maken met hun. En uiteraard laten we nou ook de nieuwe single horen hier in Prima Hollandia. Goed, we gaan straks nog wat weggeven. Jawel, straks om 10:00. Nu nog niet, maar straks om 10:00 gaan we een prachtige Regio 8 paraplu weggeven. Ja, het weer is er een beetje na. Ik hoorde gisteren mijn collega een beetje klagen van de slechte weer. Nou, we zijn er hartstikke blij mee dat we regen hebben. Eindelijk hebben we regen. En het is ontzettend droog, dus het mag best een beetje gaan regenen, jongens. En we zitten ook in de herfst, hè. 11 oktober. Het mag toch ook wel een beetje, hè? Inderdaad. Goed, nou, we gaan er tegenaan. De eerste route hebben we al binnengekregen. Zometeen gaan we nog wat andere groetjes van vorige week behandelen. Met de platen die ze toen aanvroegen. Die hadden wij niet, maar die hebben wij nu wel. Dus die gaan we ook draaien. Twan, goedemorgen. Zou we eventjes na 9:00 het liedje Vrouw Begering van Beaufort toch willen draaien? Even kijken. Voor alle dialectenliefhebbers onder jullie luisteraars, alvast dankjewel. Namens Alfred Meijer uit Wil. Zeker, Alfred, gaan wij dat doen. En deze plaat gaan we ook speciaal draaien voor Greta Renzen en alle bewoners van het Antonia in Terborg. Fijne uitzending en groetjes komen van Roken en van Connie.

Goedendag, mevrouw Begeerding van het album Ziet de Jongs. Daar hebben we vanaf geplukt, jongens. Zo, vorige week kregen wij een verzoekje van Daan en Bianca Kuil. En die vroegen aan de Royal Scots Dragon Guards met Amazing Grace. En op Engels. Maar het is een prachtige instrumentale nummer met doedelzakken erin. En we hebben die opgezocht en we hebben hem inderdaad gevonden. En we gaan hem speciaal voor jullie draaien. Katrien Kuil, Ina, Jan, Toon, Halle, Gert en Annie, Erik en Miranda en Ria, Wijnand en José. En alle luisteraars van Regio 8 wensen we natuurlijk een hele fijne zondag toe. Namens Daan en Bianca Kuil. En we gaan hem speciaal voor jullie draaien. The Royal Scots Dragon Guards, Amazing Grace.

Vorige week met het concert van Harmonie Kunstenaarbeid in Zeddam met 100-jarig bestaan waren ook een tweetal doedelzakken aanwezig. Het blijft toch wel echt kippenvel en muziek, hè? Je hoorde de Royal Scots Dragon Guards met Amazing Grace. Dat was de titel. Goedemorgen, twaalf medewerkers. Graag willen wij Dini Hansen uit Gendringen van harte feliciteren, die vandaag op zondag haar verjaardag mag vieren. We wensen haar heel veel geluk en gezondheid voor de komende jaren, met een lieve groet van de familie uit de Kroezenhoek. En zou het kunnen met Simine Rossi met Roodsint die Roze. Dankjewel.

0: Rozen, dat van Simino Rossi natuurlijk. Rood sint die rozen. Zometeen om 9:30 gaan we dan draaien de piraatplaat, jongens. We gaan een best een stuk in, terug in de tijd naar 1967. CB heeft enorm moeten poetsen om die single een klein beetje hoorbaar te maken. Maar het is gelukt. Het gaat hem worden, hoor. Absoluut. Eerst hebben we een prachtig bericht van de grensvaders. Santicor de grensvaders. Goedemorgen, Twan. Afgelopen vrijdagavond, 9 oktober, was er de meezingavond van Santicor de grensvaders bij de Vos in Westendorp. Om 8:00 werd de scheepsbel geluid en gingen we aan boord. Het was een gezellige avond met inderdaad heel veel meezingliedjes. En dat combineert in een goed gevulde zaal met veel enthousiast publiek. Het programma voor deze avond bestond uit 3 blokken muziek van 40 minuten, met daartussenin 2 keer een pauze. Tijdens deze pauze werd tevens een verloting gehouden met hele mooie prijzen. En ook werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal leden van ons koor extra in het zonnetje te zetten. Namelijk de kledingcommissie, Marga, Karin en Betsy, die er de laatste maanden heel veel tijd en energie in hebben gestoken om alle leden van nieuwe kleding te voorzien. Compleet met een logo erop van de grensvaders. Voor de dames was er voor ieder een mooie bosbloemen en een dik applaus van de grensvaders en leden uit de zaal. Ook voor onze dirigent Feiko van Soes was er een mooie bosbloemen. En daarbij werd door onze voorzitter de waardering uitgesproken aan Feiko voor het enthousiasme waarmee hij tot elke keer weer in staat is om het repertoire aan de leden over te brengen. Ook hij kon rekenen op een dik applaus. Een rond 11:15 gingen we met z'n allen weer aan de bal en stonden we weer met beide voetjes op de grond. We willen graag iedereen bedanken die hieraan meegewerkt heeft deze avond mogelijk te maken. We zouden graag ergens tussen 9 en 10 van de groep Angora de Wellerman willen horen. Bijvoorbeeld dank en veel succes met je programma Prima Hollandia en mede namens alle leden van de grensvaders. Nou, dankjewel en uiteraard gaan we voor jullie Angora draaien met Wellerman.
1: Erg.

Mooi man. Ja, Angora hoor je. En de welige man, dat was de titel. Zo, we gaan eens even kijken. We hebben een persberichtje binnengekregen van niemand minder van Linda Venneman. En het gaat over het koor Nee Geluid. Vandaag, zondag 11 oktober, is iedereen welkom op ons lunchconcert in het Kelderhuis in Kilder aan de Zuiderstraat 12. Met als thema Reis om de wereld. We nemen u mee langs diverse continenten van de wereld met onze liederen. Voor koffie en thee en een broodje wordt gezorgd. En de intree is gratis, maar een vrije gift is natuurlijk van altijd welkom. Alvast dankjewel en de fijne uitzending toegewenst namens Linda Venneman van koor Nee Geluid. Ze treden dus zometeen om 11 uur op in het Kelderhuis in Kilder. Als je niks te doen hebt en buiten is het ja, toch niet zo bijzonder weer. Eventjes lekker naar het concert toe en neem even een paar centen mee voor in die bus die daar achter in de zaal staat. En dan gaat het helemaal goed komen, toch? Ja, zo is het. Ja, ik gaf het al aan. We hadden vorige week wat groetjes waar we niet aan toe kwamen om de juiste plaat te draaien. We hebben er nu ook eentje. En die was van Denario. En Denario die vroeg de plaat aan van Uli Martin met Monica. Nou, die hebben we gevonden. Opname uit 1971, jongens. En hij is mooi, hoor. Absoluut. Speciaal voor jou, Denario. Uli Martin.

0: Slagers, jongens, hè. Uit 1971, moet ik gekker worden. Uli Martin en dat prachtige Monica, inderdaad. Dat was speciaal verzoek. Vorige week werd hij aangevraagd, konden we hem niet meer draaien, maar nu wel. En vandaar dat hij vandaag voorbij kwam. Zo, jongens, ja, we zeiden, nou, we gingen aardig een stukje terug, maar we gaan nog verder terug in de tijd, naar 1967. En dan heb ik het over de Pigaplaat, want het is natuurlijk de hoogste tijd om die te gaan draaien. We zitten al 3 minuten over 9:30. Ja, we gaan terug in de tijd naar 67 met de Heikrekels. En ik wil alleen maar van je houden. En ja, die hebben een aantal keren nummer 1 gestaan in de Nederlandse top 40 destijds in die jaren. Razend populair. En een van deze supernummers was deze. Ik wil alleen maar van je houden van Heikrekels. Die gaan wij draaien, jongens.
1: De Piraatplaat van de Week. Uitgekozen door de IJsbeer en Lady.

Nou, klonk die of klonk die niet, hè? Jazeker, CB heeft hem keurig opgepoetst, want het was een oudje, hè? 1967. Je hoorde de heikrikkels en ik wil alleen maar van je houden. Volgende week hebben we er een, dan heeft de IJsbeer en Lady er weer eentje uitgezocht. En die gaan we hier bedraaien rond 9:30 onder het motto de Pigaarplaat van deze week. Inderdaad. Hey, ik heb een mededeling van de Oudheidkundige Vereniging OVGG. Op het Dru Industriepark houden ze vandaag een open dag. Zometeen om 11 uur gaat het beginnen tot 4 uur in de middag. En dat allemaal in het Ketelhuis en het Oerlokaal. Alle werkgroepen en hun vrijwilligers laten zien waar ze mee bezig zijn. Er is veel te zien en te beleven. Wil je meer weten over monumenten, foto's, midwinterhoorns of stamboomonderzoek? Dan mag je deze open dag niet missen. Ook leer je hier alles over ons dialect. Laat je wegwijs maken in het documentatiecentrum en archief met de duizenden foto's. Of neem een kijkje bij de redactie van de Ganzenveer die het verenigingsblad samenstelt. Of de activiteitengroep die laat zien wat er de komende tijd op stapel staat. Het is dus een unieke gelegenheid om je te laten informeren op een bijzondere plek waar je misschien regelmatig voorbij loopt of fietst, maar nu eventjes naar binnen gaat. Vandaag, na de Oudheidkundige Vereniging in het Ketelhuis op de Dru Industriepark. Het is van tot 4 uur in de middag nog te bezoeken. Groetjes komen dus van Ton Lucas namens het bestuur van de vrijwilligers van de OVGG, de Oudheidkundige Vereniging. De Genderingen is dat, hè, en omgeving. Ja, inderdaad. Zo, dat gezegd hebbende, gaan wij verder met de volgende groetjes en felicitaties. We hebben een nummer werd er aangevraagd. Josje en de Jordies, nu leg ik rozen op jouw graf. Een opname uit 1981. Ik had er zelf nog nooit van gehoord, dus ik laat me echt totaal verrassen. Hey Twan, zou je dat nummer willen draaien voor Gina Derksen, Ans en Hans Neervoort, Olga en Erik en Tony Raasing en mezelf, Benny Bosman. Hey, de groetjes en we gaan er eens naar luisteren, jongens. Josje en de Jordies, nu leg ik rozen op jouw graf.

0: dat was een oudje uit 1981, om precies te zijn. Josje hoorde je met de Jorries. En nu leg ik rozen op jouw graf. Dat was de titel. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar wel grappig om die eens weer te horen, zoiets, hè? Inderdaad. Waar ik wel van gehoord heb, is Heintje met Ik bouw je een slot. Dat is de volgende die werd aangevraagd. Twan, goedemorgen. We gaan een plaatje aanvragen voor alle luisteraars van Regio 8. Als ik kan, Heintje met Ik bouw je een slot. Groetjes en een fijne zondag van Monique Engelbarts en Rudy Gengeling. En speciaal voor jullie gaan we hem draaien.
1: Twan van Zee, Regio 8.

0: Eentje. En ik bouw die een schloss. Dat is lang geleden, hè? Inderdaad. Goed, we gaan verder met de volgende groetjes die we binnen hebben gekregen. We hebben een mailtje binnengekregen van Daan en Bianca Kuil. En we gaan ook met Doris, met de twee motten, nog even een stukje in de historie. Goedemorgen, Twan. En we willen graag een plaatje aanvragen van Katrien Kuil, Ina en Jan, Ria, Toon, Halle, Gert en Annie. Maar ook voor Erik en Miranda en Wijnand en José. En alle luisteraars van Regio 8 worden natuurlijk een hele fijne zondag toegewenst. Fijne uitzending en de groetjes van Daan en Bianca Kuil. En zou het kunnen met de twee motten van Doris? Nou, die gaan we dan maar eens even bij laten komen. Die zit in een olde jas en die beginnen met te schurken en te mieren. Het is allemaal niks.
1: Zeg, meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
2: Zeg, Doris, heb je nou niks beters voor me?
1: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten

Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen.

van het album De Grootste Successen van Doris, alias Tom Manders natuurlijk, met de Twee Motten. Zo, we gaan naar de optimisten uit Bredebroek. Dan gaan we een mooi nummer draaien van het album 25 jaar optimisten. Gaan we de Dudaka Polka draaien. En daar hebben we speciaal verzoekjes en groetjes voor. Twan, goedemorgen. Graag een plaat voor Regio 8. Kasper Jansen, die is 55 geworden op 10 oktober. Tony en Mimi uit Zeddam, bedankt voor het feestje. Karin Aagling en voor Brigitte Hendriksen, die 8 oktober 77 is geworden. Alle broers en zussen van ons, en speciaal voor Lidie, Leijen en voor Heidi, die is morgen 25 jaar getrouwd. Groetjes komen van Dini en Gerard.

Optimisten uit Bredenbroek hoorde je. En wij hebben geluisterd naar de Dudekka Polka. Ja, inderdaad. Van het album 25 jaar Optimisten. Daar hebben we hem vanaf geplukt. Zo, we gaan zo meteen de laatste draaien van dit uurtje, jongens. Maar niet getreurd, we zijn nog 2 uur bij je. Tot 12 uur ben ik jouw gastheer. En gaat wel gezellig worden op de zondagochtend. Vooral met dit wat mindere weer. En als we daar toch over dat mindere weer hebben, dan hebben we natuurlijk over de Regio 8 paraplu. Jawel, wij gaan een prachtige Regio 8 paraplu weggeven. En wat ik al aangaf, dat heeft natuurlijk ook allemaal een beetje met weer en wind te maken. Het wordt wat minder, we zitten in de herfst. En wij krijgen wat regen. Nou, dat konden we goed gebruiken. Helemaal niks aan de hand. Maar een prachtige paraplu is dan wel handig om eventjes een beetje droog te blijven. Wat gaan we doen? Ik heb een zinnetje en die moet jij afmaken. En dan kun je even een appje sturen naar Regio 8. En dan, dan halen wij de winnaar straks om 11 uur uit de Hoge Hoed. Let op, de zin luidt als volgt. Met deze prachtige Regio 8 paraplu hoef ik nooit meer... Stippeltje, stippeltje, stippeltje. Dat mag je dan invullen. Dat met deze prachtige Regio 8 paraplu hoef ik nooit meer. Nou, en als je dat invult en je stuurt het naar 06-4747-0022... dan halen wij de mooiste uitzendingen eruit. En die gaan we zometeen om 11 uur bellen. En die kan dan tussen 11 en 12 de paraplu ophalen. Die liggen hier klaar voor jou. En dan kan er niks meer gebeuren met dit weer, hè? Nee, dan kun je rustig de herfst in. Zo is het. Goed, wij gaan de laatste draaien. Twan, goedemorgen. Ik ga aanstaande vrijdag naar Frans Halsema, de musical in Papendrecht. Ah, Bob, dat is mooi, man. En nu heb ik wel een onbekend nummer gevonden van Frans. En dat nummer heet Zeg Jew. En dat nummer draag ik natuurlijk ook voor alle Jews in de Achterhoek. Groetjes van Bob Stroek uit Sassenheim. Bob, de groetjes terug. Ik wens jou een hele fijne zondag. En speciaal voor jou gaan we het draaien. Frans Halsema, Zeg Jew. En natuurlijk aanstaande vrijdag heel veel plezier bij Frans, hè.

0: een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: In de Achterhoek regelen we het samen.
2: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
3: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
4: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkel.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
6: Shape the future with confidence. EY.
7: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
8: Lieve luisteraars van Regio 8. Zaterdagavond 14 november 2026 in het theater van Dru Industriepark Ulft. De tweede editie van Diamanten der Schlager und Volksmuziek. Met Duitsstalige hits van vroeger en nu. Met medewerking van Michel Wolsink, de Isseltaler muzikanten. En Natasha da Steyrmadel uit Oostenrijk. Kaarten verkrijgbaar via de website druindustriepark.nl.
9: AR staat voor Agroniek Rijnvallei en kijkt met optimisme naar de toekomst en begrijpt dat huidige bedreigingen de kansen van morgen zijn. Als coöperatie staat AR naast agrarische ondernemers, delen hun belangen en faciliteren hun groei. Met expertise en snel handelen bieden we de sector ook in de Achterhoek perspectief. Wat de toekomst ook brengt, AR is er klaar voor. Kijk ook eens op arwebshop.nl.
1: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Vandaag is het de jaarlijkse Coming Out Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om openlijk jezelf te zijn als lid van de LHBTI-gemeenschap. Mensen worden aangemoedigd om uit de kast te komen. In Nederland is geen landelijk groot centraal evenement, maar wel veel lokale activiteiten. Zo wordt in sommige gemeenten de regenboogvlag gehezen en zijn er in een aantal steden Pride Walks. Vandaag wordt de regenboogvlag voor het eerst gehezen aan het gebouw van de Tweede Kamer. Door de nadering van de orkaan Simon is de kans groot dat delen van Mexico worden getroffen door hevige regenval, overstromingen, aardverschuivingen en windsnelheden tot 240 km per uur. De storm heeft nu categorie 4 van de 5 bereikt. Het vliegverkeer in de Mexicaanse toeristische kuststeden Puerto Vallarta en Manzanillo ligt stil. En in veel steden rijdt het openbaar vervoer niet meer. Doordat er veel regen wordt verwacht, bestaat de angst dat rivieren buiten hun oevers treden. Amerikaanse president Trump heeft de raketaanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh onaanvaardbaar genoemd. Onder de 12 dodelijke slachtoffers van de aanval door de pro-Iraanse jemenitische Houthi-rebellen is ook een Amerikaanse burger. Trump zei tegen journalisten dat hij met de Saoedische kroonprins en premier Mohammed bin Salman overleg heeft over de aanval. Of de VS zich aansluit bij Saoedische aanval op de Houthis was hij onduidelijk. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en zegt hard te zullen terugslaan. Door een Oekraïense droneaanval is een datacenter van de Russische techreus Yandex in de stad Vladimir beschadigd. Volgens het bedrijf is het de derde aanval in 3 dagen tijd. Vrijdag meldde Yandex dat een droneaanval een datacenter in de regio Kaluga had beschadigd. En een dag eerder was er een aanval op een andere faciliteit van Yandex, dat wel Google van Rusland wordt genoemd. Het bedrijf beheert de populairste zoekmachine van het land en wordt door tientallen miljoenen mensen in Rusland gebruikt. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
12: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
14: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
15: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
16: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
17: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
18: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Lieve luisteraars van Regio 8. Zaterdagavond 14 november 2026 in het theater van Dru Industriepark Ulft. De tweede editie van Diamanten der Schlager und Volksmuziek. Met Duitsstalige hits van vroeger en nu. Met medewerking van Michel Wolsink, de Isseltaler muzikanten. En Natasha da Steyrl-Madel uit Oostenrijk. Kaarten verkrijgbaar via de website druindustriepark.nl.
20: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
21: Meer voor minder. Simpel.
22: Prima, hoor.
23: Ah, de koeken en de koffie weer voor Orbit. En dat betekent dat we er een uurtje tegenaan kunnen, jongens. Vijf minuten over 10 geworden. Welkom, tweede uurtje Prima Hollandia. Ik gaf het aan, er is een prachtige Regio 8 paraplu te winnen. En je moet even een zinnetje afmaken. En dat mag zo straks doorgestuurd worden met de app. Maar je mag het ook doorbellen naar Desiree. Geen enkel probleem. Ze heeft pen en papier klaarstaan. Een prachtige paraplu is er te winnen. Nou, de zin luidt als volgt. Met deze prachtige Regio 8 paraplu hoef ik nooit meer stippeltje, stippeltje, stippeltje. Met deze prachtige Regio 8 paraplu hoef ik nooit meer. Nou, en dan mag jij invullen. En dan stuur het even naar de studio van Regio 8. 0647 470022. En anders 0314 65 2345. Bel het even door aan Desiree. We schrijven alles even op. En de leukste inzending die gaan we om 11 uur bellen. De paraplu ligt voor jou klaar. En dan mag die opgehaald worden tussen 11 en 12. Is geen enkel probleem. Goed, we gaan de Radetzky-mars draaien voor Bibi, Landa en Richard ten Haven. En voor Gert-Jan van Ginkel, Nieke de Braak, Marion Roervalsen en Mariska. De groetjes komen van Frans van de

De Radeskema's van André Rieu. Ook vorige week weekend werd hij gespeeld door Harmonie Kunst en Arbeid tijdens het 100-jarig jubileum. Het was een fantastisch mooi concert. En we hebben ontzettend genoten. En ook een hele hoop mensen zijn erop afgekomen. En dat, ja, dat is toch wel mooi, hè? Absoluut. Andrea Jurgens met Ik zei het hier, mijn paradies gaan we draaien voor Renen, Katrien Kuil, René en Nathalie uit Winterswijk, Mieke, Chantal, Zorg van de Huiskamer van de Meulenbeek en de hele familie Bisseling uit de regio. En natuurlijk speciaal voor regio Achterhoedjes komen van Ans Knies. Ans, dankjewel. En voor jullie gaan we dan draaien, Andrea Jurgens en Ik zei het hier, mijn paradies.

0: Andrea Jurgens en ik zei hier, Mia Dijn Paradies. De lijnen staan nog steeds open, luisteraars. 0314-65-2345. Je mag ook een mailtje sturen. twan@regio8.nl. Dus twan@regio8.nl of een appje 0647-470022. Je hebt het gehoord, we gaan een hele mooie Regio 8 paraplu weggeven. Maakt de zin af, jongens. Met deze prachtige Regio 8 paraplu hoef ik nooit meer stippeltje, stippeltje, stippeltje. En dan komen hele leuke inzendingen binnen, heb ik al gehoord. Je mag ze doorbellen en je mag ze ook appen. Dus bellen naar deze regio, geen enkel probleem. Ook de mensen die geen app hebben, die krijgen ook een kans om een paraplu te winnen. Geen enkel probleem. 0314-65-2345 en anders 0647-470022. Met deze prachtige Regio 8 paraplu hoef ik nooit meer stippeltje, stippeltje, stippeltje. Goedemorgen, Twan van Zee en de luisteraars van Regio 8. Ik wil graag een plaatje aanvragen aan onze begeleiding, Lieselotte Steenman. Graag een plaatje van Normaal met Oerend Hart, als dat zou kunnen. Aangeboord namens één lieve dame van de Dr. Blomstraat in Weel. De vriendelijke groetjes, Dirkje van der Beide. Nou, dan moeten we even kijken, jongens. Want, dit gaat volgens mij niet helemaal goed. Normaal met de Oerend Hart hadden wij hier klaarstaan. Even kijken. Of dit... Kijk. Benny was nog niet wakker. Volgens mij was ik niet wakker. Hey.
1: Ik zeg maar.

Normaal met oerend hart, zo speciaal verzoek in Prima Hollandia hier vandaag op zondag 11 oktober, jongens. Hey, wij gaan William Peters draaien met woorden Bottenbloemkes bloeien aan de wetiging. Ja, mooi nummer, jongens. Echt het Lengels volkslied, kun je wel zeggen. Allereerst gaan we hem draaien voor Gert Willem Reumer. Vandaag is hij jarig namens de Bottenfamilie. De hartelijke felicitaties. En Bottenbloemke gaan we ook draaien voor Twan en Desiree van harte proficiat met jullie trouwdag. Op naar de 50 jaar. Ja, zeker, jongens. We gaan er ons best voor doen. En Heidi Gerse is morgen jarig en wordt 54. Een mooie dag gewenst namens Henny van den Berg. Nou, jongens, en houd het in de gaten. Volgend weekend ook de vliegenkermis. En als ik dan denk, de vliegenkermis, ja, dat is de Lengelse kermis. Dat is de vliegenkermis, inderdaad. Nou, jongens, en dan is het natuurlijk een prachtig nummer om te draaien. William Peters, woorden bottenbloemkes bloeien aan de wetering.

prachtig jongens. Het Engels volkslied van William Peters. Waar de bottenbloemkes bloeien aan de Weteringen. Houdt in de gaten de vliegenkermis. Volgend weekend is het de laatste kermis van de regio. De Engelse kermis dus. En als je zin in tijd hebt, kom dan maar eens even kijken. Altijd feest hoor in Engelen hoor. Dat kan ik je verzekeren. Absoluut. Hey, we gaan het bandje draaien met Jeannette. Een wat onbekende titel, maar die werd gewoon aangevraagd. En die gaan we ook eens een keer draaien. Dat is ook leuk man. En die gaan we speciaal draaien voor Frans. En Frans, jij krijgt roetjes van Richard ten Haven.

0: bandje met net. Goed, zometeen gaan we naar de wijze weerboer van het oosten, Gerrit Vos. Dus we gaan eens even kijken waar de komende dagen het weer gaat doen. Maar eerst gaan wij naar Tante Leen. En die gaat zingen Kleine Kinderen Worden Groot. En die gaan we speciaal draaien voor Regio 8. En de luisteraars namens Gerry Bosman. Allemaal de hartelijke groetjes.
1: Lieve jongen, kom eens even bij me zitten. Luister goed naar wat je moeder zegt. Jij zou altijd bij je moeder willen blijven. Maar lieve kind,

0: Tante Leen hoor je. En kleine kinderen die worden groot, inderdaad. Goed, het is 11:50. En we gaan eens even naar de wijze weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.
2: De afgelopen dagen is er toch nog wel redelijk wat regen gevallen onderhand. Want het ging met buien. Gisteren hadden we een groot deel van de dag toch droog. Maar vooral in de loop van de middag, eind van de middag, vielen een paar stevige buien. En die brachten toch nog wel weer een beetje water op. Tot op heden op heel veel plekken tussen de 15 en 20 millimeter gevallen. En daar komt nog wel een klein beetje bij vandaag. We hebben een bewolkte stad. Er viel vanmorgen al een enkel beutje. Maar vandaag moeten we er ook nog rekening mee houden dat er nog een enkele beu kan vallen. Later probeert de zon er ook nog wel door te komen. En temperaturen die komen nu op een graad of 15 bij je west tot zuidwestenwind later op de dag die matig is. Vanavond en ook komende nachten hebben we meest droog weer met opklaringen en dan koelt het af naar een graad of 8. En morgen dan hebben we een dag waarin het droog blijft met geregeld zon erbij, zal het dan een graad of 16 worden. In de loop van de week wordt het nog wat warmer, want dinsdag ook een lange tijd droog, redelijk wat zon en eind van de dag een bui met 17 graden. En woensdag en donderdag dan kunnen we 18 graden verwachten. Woensdag lijkt weer een droge dag te worden, terwijl donderdag weer een bui kan vallen. Al met al wat licht wisselvallig weer de komende tijd. Maar we zitten wel met temperaturen die hoger zijn dan normaal voor deze tijd van het jaar. En dat is mooi metgenomen.
0: Dankjewel Gerrit Vossers, het wijze weerpraatje. En wij gaan snel verder met de groetjes en de felicitaties. We gaan de Beumische Troom draaien. Bedanken voor de vrijkaarten die we hebben gewonnen van het concert van Harmonie Kunst naar Arbeid. Het was een heel mooi en gevarieerd programma. En voor Hennie en Alwies zijn allebei jaren geweest namens Rijn en Marianne.
3: We gaan in de Polonaise, de Beumische Troom. Jawel!

0: De Bummerwaldkapel live natuurlijk. En de Beumische Troom, dat hoorde je wel, hè, inderdaad. Goed, jongens, we gaan een prachtige Regio 8 paraplu weggeven. Het weer is er een beetje na, dus we dachten, nou, we gaan eens even een mooie actie doen met een paraplu. En daar moet je even een zinnetje voor afmaken. Het kan helemaal niet zo moeilijk zijn. Het zinnetje luidt als volgt. Met deze prachtige Regio 8 paraplu hoef ik nooit meer... stippeltje, stippeltje, stippeltje. Nou, de rest moet je gewoon even invullen. En dat mag je doorbellen. 0314-65-2345 naar DCRE. Maar ja, je mag het ook appen. 06-47-47-0022. De leukste inzending die gaat straks om 11 uur met de paraplu aan de haal. En je moet wel even in de gelegenheid zijn om de paraplu eventjes op te halen hier in de studio van Regio 8. Maar zo'n probleem is dat niet. Dus met de zin, met deze prachtige Regio 8 paraplu hoef ik nooit meer... Ja, vul het maar eventjes in, hè. Stippeltje, stippeltje, stippeltje. En dan komt het helemaal goed. Inderdaad. Goed, Twan, goedemorgen. Zou je een plaatje willen draaien voor twee buurmannen... die hun 50ste verjaardag vieren dit weekend... in NSB 50 van Allert zal wel toepasselijk zijn. Groetjes van de buren van de Spoelweg en de Noordermarkweg. Nou, we zitten ietsjes later, jongens. We kunnen het allemaal niet zo plannen dat het echt strak om 10 uur is... want er zijn 26 verzoekjes om 10 uur. Ja, dat gaat hem dus echt niet worden, hè, inderdaad. Hey, de groetjes daar aan de Spoelweg en de Noordermarkweg... en ook natuurlijk voor de twee buurmannen. In Ens, dan is het zo weer, dan ben je 50, hè? Ach ja, wat maak je het jongens? Hij mag een beetje gezond, lief. Dat is het belangrijkste, toch?
1: Ik heb mijn kuts in de spiegel bekeken en heb mijn de...

twintig bent jong en je kust. Je flirt en je lacht voor je kunt. Maar plotsklaps dan zegt er een opa tegen jou.

Ballad en ineens bij 50. Gisteren had hij natuurlijk ook een beetje een feestje. Want zijn 1500ste uitzending was gistermorgen. Van Moin tot Goed Gewoon. Je hebt, als je het allemaal een beetje meegekregen, van een feestje gevierd daar op de radio, hè? Inderdaad. Goed, van 50 naar 50, jazeker. Want wij hebben ook een 50-jarig bruidspaar. En daar willen we ook even speciaal een plaat voor draaien. En dan hebben we het over Willy en Lies Menting. Die zijn 50 jaar getrouwd. Ze komen uit Niek, oftewel uit Nieuwdijk. Afgelopen woensdagavond hebben ze een fantastisch mooi feestje gehad. Ik mocht daar ook bij aanwezig zijn. En het was een klein beetje een reunie. Want jaren terug heb ik bij een grote installateur gewerkt. En een aantal oud-collega's van mij die waren daar ook s'avonds op dat feestje. En we hebben nog eens even mooi die oude verhalen van vroeger naar voren gehaald. En dan heb ik het natuurlijk over Harry Gies, Geert Struke, Harry Jansen en Arnold Peters. En ondergetekende, het was weer gezellig allemaal. Willy en Lies, dankjewel. Namens ons allemaal, het was een fantastisch feestje. En we hebben echt genoten. En we hebben natuurlijk een toepasselijke plaat uitgezocht voor jou. 50 jaar getrouwd van jullie. Willy en Lies Menting uit Nieuwdijk, nogmaals van harte. En dankjewel

Op speciaal bezoek voor Willy en Liz Menting uit Nieuwdijk, oftewel Utendiek. En wel, en afgelopen woensdagavond een prachtig feestje in Beek gehad, jongens. Het was echt even weer genieten. Goed, zaterdag 24 oktober houden de Borglende muzikanten hun 26e vriendenclubavond. Het is een extra feestelijke avond, want de kapel treedt voor het eerst op in de gloedje nieuwe kleding. Onder de bezielende leiding van Jan Kreunen brengt de kapel een bruisend programma met een heerlijke mix van marsen, polka's, walsen en twee solistennummers. De kapel heeft ook nog plek voor een nieuwe muzikanten, dus kom dat horen en zien. Wie weet gaat het bij jullie een beetje kribbelen. Ja, ik weet het wel zeker. Na de pauze neemt de Slingerlandkapel uit Beltrum het muzikale stokje over. Deze enthousiaste kapel onder leiding van Robin Lof speelt Burmische Egelende muziek en voegt er graag een tikkeltje swing en feest aan toe. Natuurlijk ontbreekt ook de traditionele verloting in de pauze niet. Altijd goed voor leuke prijzen en een extra dosis spanning. Dat allemaal dus in het muziekcentrum Borculo. En dat kunt u vinden aan de Haarloseweg nummer 7 in Borculo. De vriendenclubavond Borglende muzikanten in samenwerking met de Slingerland Kapel. Zaterdag 24 oktober dus. De zaal is om 7 uur geopend. Om 19:30 gaat het allemaal beginnen. En voor meer informatie kunt u kijken op de www.borglendemuzikanten.nl. Dus www.borglendemuzikanten.nl. En ik verzeker je, dit wordt een fantastische mooie avond, hoor. Absoluut, maar die kapellen die spelen de sterren van de hemel. Zonder meer. Goedemorgen dan. Graag willen wij een plaatje aanvragen voor Erik Rusink. Omdat hij morgen 12 oktober jarig is. Zoek me wat leuks uit. Groetjes van Theo, Ilona en Tommy. En een fijne uitzending verder. Nou, dat gaan wij zeker doen. Dank je wel daarvoor. En we gaan luisteren naar Wir sind Spitze met Hey Rosie. Yeah.

in spitsen en hij toch ook zo harmonica kunt spelen, jongens. Dat is dat toch gigantisch mooi, hè? Absoluut. Goed, jongens, we gaan Dick van Altena nog eventjes voorbij laten komen. Voor Lidie Wissing, sla een arm om je heen. Zeven zware perioden. Liefs en van Trudy en Willy.

jongens, we gaan met de laatste plaat aan de gang. Dan wordt er eentje van Belinda Kinna met Het is mijn leven voor Benny Bosman, Benny en Ria te Dorshorst. Primo Landia team, dankjewel. Twan van Zee en Belinda Kinna en Patrick van Bree. Groetjes van Olga en Erik uit Zevenaar en een fijne zondag. Toppers staat erbij. Zo, dat is toch hartstikke mooi. Goed jongens, wij gaan naar de koffie en de koeken. Jazeker.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Doetinchem. Ben je er klaar voor? Nieuw in de Grutstraat op nummer 27. Bar Berlin. De nieuwe plek voor een goede borrel, ijskoude biertjes en natuurlijk live muziek. Een avond met vrienden, een feestje vieren of genieten van lekkere klanken. Dan moet je bij Bar Berlin zijn. Bar Berlin. Drinks, music en vibes.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: De prijs

0: En win tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Lieve luisteraars van Regio 8. Zaterdagavond 14 november 2026 in het theater van Dru Industriepark Ulft. De tweede editie van Diamanten der Schlager und Volksmuziek. Met Duitsstalige hits van vroeger en nu. Met medewerking van Michel Wolsink, de Isseltaler muzikanten. En Natasha da Steyrmadel uit Oostenrijk. Kaarten verkrijgbaar via de website druindustriepark.nl.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Amerikaanse militairen hebben een commercieel vrachtschip in de Golf van Oman uitgeschakeld. Volgens CENTCOM, het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten, zou de bemanning van het vrachtschip waarschuwing hebben genegeerd en geprobeerd hebben om de lopende zeeblokkade tegen Iran te doorbreken. Volgens CENTCOM is het achtersteven van het onder Panamese vlag varende vrachtschip geraakt, waardoor het vaartuig volledig is uitgeschakeld. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Vandaag is het de jaarlijkse Coming Out Day, waarop aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid, acceptatie en de vrijheid om openlijk jezelf te zijn als lid van de LHBTI-gemeenschap. Mensen worden aangemoedigd om uit de kast te komen. In Nederland is geen landelijk groot centraal evenement, maar wel veel lokale activiteiten. Zo wordt in sommige gemeenten de regenboogvlag gehesen en zijn er in een aantal steden Pride Walks. Vandaag wordt de regenboogvlag voor het eerst gehesen aan het gebouw van de Tweede Kamer. Door de nadering van de orkaan Simon is de kans groot dat delen van Mexico worden getroffen door hevige regenval, overstromingen, aardverschuivingen en windsnelheden tot 240 km per uur. De storm heeft nu categorie 4 van de 5 bereikt. Het vliegverkeer in de Mexicaanse toeristische kuststeden Puerto Vallarta en Manzanillo ligt stil. En in veel steden rijdt het openbaar vervoer niet meer. Doordat er veel regen wordt verwacht, bestaat de angst dat rivieren buiten hun oevers treden. Vanmiddag om 14:30 neemt Erna Pijnenburg tijdens een kerkdienst voor het eerst plaats in haar bisschopszetel. Gisteren werd ze in Haarlem in de Sint-Bavo-kerk gewijd tot de allereerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis van de oud-katholieke kerk. Pijnenburg vindt haar wijding een historisch en hoopvol moment. Ze volgt Dick Schoon op en is de 19e bisschop van het bisdom Haarlem. De oud-katholieke kerk splitste zich in de 18e eeuw af van de Rooms-katholieke kerk. Het weer, vanochtend vooral regen in het noorden. In het zuiden zit op een enkele bui na droog, bij temperaturen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanshoeven jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
8: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
9: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
10: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
11: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je

0: luisteraars van Regio 8. Zaterdagavond 14 november 2026 in het theater van Dru Industriepark Ulft. De tweede editie van Diamanten der Schlager und Volksmuziek. Met Duitsstalige hits van vroeger en nu. Met medewerking van Michel Wolsink, de Isseltaler muzikanten. En Natasha da Steyrmadel uit Oostenrijk. Kaarten verkrijgbaar via de website druindustriepark.nl.
1: Prima Hollandia.
2: Koffie en de koeken weer uit in de kiezen, jongens. Dit is de nieuwe Gijs de Bruin.

0: Landerteam natuurlijk, de groetjes en heel veel succes met je nieuwe single natuurlijk. Hè? Ja, zo is het. Hey, 10 minuten over 11 geworden en wij gaan eens even schakelen richting het Brabantse land. En we zeggen goedemorgen Rens van Doren.
1: Een hele goedemorgen.
0: Hartelijk welkom in de uitzending, Rens.
1: Dank u wel, dank u wel.
0: Ja, hoe is het in het Brabantse land, in Den Bosch om precies te zijn, hè?
1: Nou, we mogen niet klagen vandaag. De zon schijnt, dus het is goed weer.
0: Oh, dat is hartstikke mooi. Nou, daar stuur je die zon wel eens een beetje richting de Achterhoek. Want we hebben hier nog een klein beetje bewolkt weer, dus...
1: Ik zal hem naar jullie kant sturen.
0: Ja, hartstikke goed, man. Rens, ja, we hebben jou natuurlijk niet voor niks gebeld. Want jij hebt een mooie nieuwe single gemaakt. Natuurtalent, daar is de titel. Maar het is ook nog een debuutsingle, hè? Het is de eerste nieuwe single van jou, hè?
1: Ja, het is mijn eerste nummer die ik uit heb gebracht, ja.
0: Ja, mooi man. Hey, hoe ben je zo in de muziek gerold, Rens?
1: Nou, eigenlijk al van kinds af aan deed ik altijd al wel iets met muziek. Gewoon voor de lol meer, op feestjes, verjaardagen, gewoon wat liedjes zingen.
0: Ja.
1: En eigenlijk denk ik nu sinds een jaartje eigenlijk wel serieus opgepakt. Ik kreeg heel veel goede complimenten van familie en vrienden van joh, daar moet je wel echt iets mee gaan doen. Toen ben ik eigenlijk gewoon iemand gaan benaderen. Mm-hmm. En toen is dit eruit gekomen.
0: Ja, hey, ik heb begrepen, de single werd geschreven en geproduceerd door Nathan Green en Jeffrey de Haas. Hoe ben je daar zo bij terechtgekomen?
1: Nou, ik heb eigenlijk uiteindelijk heel brutaal Fons Veuring, ik weet niet of je die kent.
0: Ja, zeg maar wat die naam, ja.
1: Een berichtje gestuurd.
0: Mm-hmm.
1: En zodoende eigenlijk ben ik bij hun terechtgekomen en... Ja, toen zijn we samen de studio ingegaan.
0: Mooi man. Hoe ging die opname? Het is natuurlijk hartstikke spannend, de eerste nieuwe single. Opname in zo'n studio. Ging dat snel of was het nog wel een moeizaam proces, Rens?
1: Het was natuurlijk voor mij de eerste keer dat ik echt in een studio was. Maar ik moet zeggen, het ging eigenlijk best wel snel.
0: Oké.
1: Okay. Ging goed. Dus daar was ik wel heel blij mee.
0: Ja, zeker, inderdaad. Wat ik zeg, die single is eigenlijk nog helemaal niet zo gek lang uit. Wel goede reacties zo in den landen.
1: Ja, zeker. Ja, heel veel positieve dingen.
0: Mooi.
1: Dus daar ben ik heel trots op.
0: Ja, zeker. Vraagje, heb je nog een clip erbij gemaakt trouwens?
1: Ja, die staat inderdaad op YouTube. Die heb ik er ook bij gemaakt.
0: Ja, oké, dan luisteraars moeten vanmiddag maar eens even kijken. Rens van Doren, ik kan niet missen, natuurtalent. Waar is de clip precies opgenomen, Rens?
1: In Callands Oog.
0: Callands Oog, oké.
1: Ja, het is wel een stukje bij mij vandaan, maar... Ja, het was een superleuke dag, dus dat is het meer dan waard.
0: Ja, het is ook wel even leuk om zo'n clip dan op te nemen dan, hè?
1: Ja zeker,
0: inderdaad.
1: Zeker.
0: Goed, Rens, we laten de luisteraars hier in de Achterhoek niet langer in spanning. We gaan hem draaien, jouw nieuwe debuutsingle. Ik vond het hartstikke leuk je even gesproken te hebben. Uiteraard wens ik jou heel veel succes met je nieuwe single.
1: Ja, dankjewel.
0: En mocht er wat nieuws onder de zon zijn, dan bellen we elkaar op de zondagochtend nog eens een keertje op, hè?
1: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Hartstikke mooi. Doen. Goed, we gaan hem draaien. Dank, ik wens jou een hele fijne zondag en graag tot een volgende keer, Rens.
1: Hetzelfde.
0: Groetjes, hè?
1: Hoi.

Vincent van Doorn, natuurtalent, dat was de titel, de nieuwe single van hem. We hadden hem net aan de telefoon. Goed, ik heb een mailtje binnengekregen van Dini en Alvis Tussen uit Zeddam, jongens. En een bijzonder mailtje, hoor. Twan en team, goedemorgen. Graag wil ik een plaatje aanvragen voor aanstaande zondag 11 oktober... van mijn lieve vrouw Dini thuis. Afgelopen week ben ik namelijk thuisgekomen naar een zware operatie... waarbij ik Dini wil bedanken voor alle steun... en de liefdevolle zorg die ik het afgelopen jaar heb mogen ontvangen. Ik heb in 1 jaar tijd, hou je vast jongens, 6 operaties ondergaan... waar ze zo positief onder is gebleven. Je zou denken, dit wordt natuurlijk Montferland min Pleerske. Nee, helaas, want Dini's lievelingslied is van Pat Boone... met de titel Bernardine... omdat haar echte naam ook Bernardina is. Omdat er ook een Duitse versie van Bernardine van Gunnar Wickler is... in het Duits, krijg dat natuurlijk de voorkeur. Zou jij die misschien willen draaien tussen 11 en 12 alvast? Dankjewel. En groetjes aan het hele Prima Hollandia-team... en dat natuurlijk van Alvis en Dini dus. Nou, Alvis natuurlijk heel, heel veel beterschap. Toi, toi, toi, doet rustig aan. En ik wil nog een andere plaatsgenoot ook heel veel toi, toi, toi wensen. En dat is Jurg Knuffink. Jurg heeft na, ik weet niet hoeveel tig operaties... weer een operatie achter de rug, een zware operatie achter de rug... En is op dit moment thuis aan het revalideren. Jurg, ook toi, toi, toi. En we spreken elkaar ook heel snel weer, hè? Ja, zeker. Goed, jullie gaan we hem draaien. Gunnar Wickler met Bernardine.

mooi is dat hij ook in Duitszalig is. Dan kunnen we hem lekker draaien hier op de zondagochtend. Hartstikke mooi, man. Gunnar Winkler hoor je en Benedin. Zo, we gaan snel verder met de volgende, jongens. Hoi, Twan, en graag een plaatje van Anton Jansen, want woont op de Bongert in Ulft. Anton Wetenschap, plaatje van Jos van Toor met Vassel de Mintwerpke. Groetjes, Jan en Ricky en Twan, bedankt. En er staat er nog één bij, graag ook voor Anton Jansen. Die woont op, dat is denk ik hetzelfde. Ja, inderdaad, nou, die is dubbel uitgeprint. Maakt niet uit. We gaan hem draaien.

Jos van Toren, ons Durpken. Goedemorgen jullie allen. Is het nog mogelijk om een verzoeknummer aan te vragen voor Wilfried Leemreizen uit Zidam? Morgen, 12 oktober, wordt hij 73. Als het kan, schön is de jugendzeit van Leni Oudrietwig. Aangeboden namens Ellie.

0: Weet je wat we over willen doen, hè? En weten wat we nu weten, hè? Inderdaad. Maar dat zit er nou helemaal eventjes niet in, jongens. Pluk de dag, zo is het. Thomas Rademaker heeft gisteren diploma B gehaald met het afzwemmen. Van harte proficiat namens Oma Jo. Freeline met Paul Gert Vossers.
1: Hey, daar is John Dietrekker. Een mooi ding.

0: Waar was ik ook alweer gebleven?
1: Een heel goede morgen, Twan. Graag zouden we een geweldig nummer over de voorgewiezen willen laten draaien van Ernst Mosom zijn originale Egelende muzikanten. De groetjes komen u Spiek, onder andere Diek, Jolanda Kellerman en Robbie.

Wat een heerlijke muziek op de zondagmorgen en smorgens van zijn originaal Egelende muzikanten Auf der Vogelwiese. Jawohl. Goed, Twan, ik wil graag een plaatje aanvragen voor Ellie Beijer. Ze was gisteren jarig. Graag Wijnand Perik met Mirjam Kuster. En dat wordt aangeboden namens Trudy.

Bijna Pierke Mirjam Kuster. Eens schijnt voor jou de zon. Dat was de titel. Ik, Benny Keurentjes, wil graag een nummer van de Chussière aanvragen. Ik denk aan die voor mijn vrouw Willy, die in het verzorgingshuis Dennis in Vassenveld verblijft op Akkerweg nummer 4. Nou, dan gaan we speciaal voor jullie de Chussière draaien.

mooie toepasselijke plaat van de Schutzeheren, jongens. Ik denk aan die. En ik liebe die. Inderdaad, de Schutzeheren dus van het album Two's Yet. Daar hebben we hem vanaf geplukt. Twan, goedemorgen en team. Graag zou ik een plaatje aan willen vragen voor de koorleden van One More Voices, die alweer druk aan het oefenen zijn voor het kerstconcert 20 december aanstaande. Draai maar een leuke plaat, maakt niet uit wat. Alvast bedankt namens Carmen van Haren uit Wil. Wens jullie natuurlijk heel veel succes met de voorbereidingen. Ja, de kerstconcerten komen er natuurlijk ook binnenkort weer aan. Twan, goedemorgen en medewerkers, graag muziek voor de leden van de Kegelclub Alle Negen. Ze bestaan namelijk 100 jaar. Een mooi jubileum om dit te mogen vieren. Kegelen met gezelligheid staat elke dinsdag op het programma en ze doen het met heel veel plezier. Hopelijk mogen ze daar samen nog heel veel van genieten. Graag nummer 5 in de klok van Fransje Duits. Vriendelijke groetjes van de andere kegelclubs staat erbij. Nou, bij deze.

De 5 in de klok van Fransje Duits. Twan, goedemorgen. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor Thea Kramer uit Goed Gewoon Gendringen. Van de Flippers, Lotusbloemen, als ze zo kunnen. Groetjes komen van Lars Timmermans. Hey Lars. We gaan hem draaien hoor. Lotusbloemen, groetjes daar.

Lemmers en de Lotusbloemen op de radio hier bij Regio 8 Primolandia. Hoi Twan en medewerkers, graag een plaatje voor onze plukkermuzikant Thea Vinkenvleugel uit Bredenbroek. Ze is zaterdag jarig aangeboord namens alle plukker trekharmonica muzikanten uit Dinxperlo. En we gaan ook een plaat draaien voor Annie Constabel, want ze is vandaag jarig namens Rian. En voor onze zonnebloemvrijwilligste Mariette Oostveen uit Zilvolde. Ze is vrijdag jarig namens alle vrijwilligers van de zonnebloemafdeling Zilvolde. Twan en medewerkers, bedankt. Groetjes van Rian. Nou, we hebben wat groetjes in elkaar geschoven, jongens. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden als... Halen we 12 uur niet? Nee. Twan, goedemorgen. Graag willen we een nieuwe prinsenpaar, Prins Helmoet en Prinses Dominique, een nummer aanvragen. Graag weedoen het samen van normaal. En dat is ook hun opkomstnummer. Nou, bij deze dus, jongens. Gaan we even kijken dat we normaal kunnen draaien.

En we doen het samen en dat doen we al meer dan 35 jaar, ook hier in Primolandia met het hele team, niet alleen Van Zee, nee, de rest die achter de schermen hard werken om alle verzoekjes keurig netjes op een rijtje te krijgen. En wij doen het samen, zo is het. Jongens, dat was de ene laatste, we gaan zo meteen de laatste draaien. Ik wil alleen nog even zeggen, ja, de carnaval, je hoorde het net, de eerste prinsen zijn al gepresenteerd, de carnaval die staat weer voor de deur. De Elder van de Elder zit er aan te komen, dat wordt ook weer een mooi feestje. En ik wil alleen maar eventjes zeggen dat wij ook weer een carnavalskraker gala gaan organiseren volgend jaar. Ja, het klinkt heel ver weg, maar het is zo snel. Want we hebben dit jaar, of komend jaar, een heel kort carnavalsseizoen. Donderdagavond, 28 januari, de carnavalskraker gala. Het wordt allemaal weer georganiseerd bij Schutterij Sint-Joris in Ulft op de Pool, jongens. En ik wil alle artiesten, alle carnavalsverenigingen, nieuwe artiesten die denken van, ik wil ook wel eens een keer een carnavalskraker maken, aansporen om een mooie carnavalskraker te maken. Want wij nodigen jullie dan ook uit op die donderdagavond 28 januari... om lekker op te treden op het podium. Een soort vuurgluiavond is het al om de carnaval te gaan vieren. En iedere artiest, iedere carnavalsvereniging, mochten jullie een beetje inspiratie hebben, maak een leuke carnavalskraker en stuur hem in hier naar de studio van Regio 8. En wij gaan die avond ook weer een hele leuke carnavalsavond van maken. Nou, dat wil ik alleen maar eventjes gezegd hebben. 28 januari, schrijf het vast op de kalender 2017. 27 dan, hè? Ja, inderdaad. Goed, wij gaan afscheid nemen met de meegeefdenken. We zullen moeten samenleven om te overleven. Denk daar de komende week maar eens rustig over na. Ik wil Desiree hartelijk danken. Zij was de telefoniste vanmorgen. Sebe natuurlijk, dankjewel voor de productie. Zometeen heel veel plezier met Gerard met zijn chauffeurscafé. Wij zijn de volgende week weer met Prima Hollandia, direct naar Sebe's muziekbox. En dit is de nieuwe Jamie Veugeling. Ze komt uit Doetinchem met zoete tranen. Tot de volgende week!

0: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
1: In de Achterhoek regelen we het samen.
2: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
3: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
4: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
0: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Lieve luisteraars van Regio 8. Zaterdagavond 14 november 2026 in het theater van Dru Industriepark Ulft. De tweede editie van Diamanten, der Schlager und Volksmuziek. Met Duitsstalige hits van vroeger en nu. Met medewerking van Michel Wolsink, de Isseltaler muzikanten. En Natasha da Steyrmadel uit Oostenrijk. Kaarten verkrijgbaar via de website druindustriepark.nl.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja,
12: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd. Migranten zijn door militairen en politie met bussen afgevoerd. 2 dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen. In juli ontstonden in deze Noord-Afrikaanse exclave chaotische taferelen toen er tienduizenden mensen vanuit Marokko via het gebied naar Europa wilden vluchten. Sindsdien slapen er nog veel migranten in de buitenlucht. Opnieuw heeft een topman van een softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Na incidenten waarbij kunstmatige intelligentieagenten zelfstandig het web opgingen en onverwacht gedrag vertoonden, riepen ook managers van OpenAI en Anthropic op om de veiligheid van de nieuwe technologie te vergroten en de ontwikkeling te vertragen. Bij schietpartijen in de Amerikaanse staten Pennsylvania en Georgia zijn in totaal 14 dodelijke slachtoffers gevallen. Ook de beide daders van de afzonderlijke incidenten kwamen om. In Erie schoot een 45-jarige man meerdere leden van zijn familie en een vriendin neer. En ook in Douglas lijkt het om een gezinsmoord te gaan. Daar had de neergeschoten vrouw kort voor de schietpartij de politie nog gebeld en geklaagd over het feit dat haar man binnen aan het roken was. In het Gelderse Oldebroek zijn verschillende regenboogvlaggen verdwenen. De vlaggen wapperen in het hele land ter gelegenheid van Coming Out Day. Hiermee wordt vandaag aandacht gevraagd voor de acceptatie van de LHBTQ-gemeenschap. In Oldebroek was door het dit jaar aangetreden conservatieve gemeentebestuur bepaald dat de gemeente de vlag niet meer zou hijsen. Daarop deden verschillende mensen het zelf. Maar nu zijn er dus meerdere verdwenen. De politie roept op om aangifte te doen van diefstal. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Ik ook.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Doetinchem. Ben je er klaar voor? Nieuw in de Grutstraat op nummer 27. Bar Berlin. De nieuwe plek voor een goede borrel, ijskoude biertjes en natuurlijk live muziek. Een avond met vrienden, een feestje vieren of genieten van lekkere klanken. Dan moet je bij Bar Berlin zijn. Bar Berlin. Drinks, music en vibes.
4: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Lieve luisteraars van Regio 8. Zaterdagavond 14 november 2026 in het theater van Dru Industriepark Ulft. De tweede editie van Diamanten der Schlager und Volksmuziek. Met Duitsstalige hits van vroeger en nu. Met medewerking van Michel Wolsink, de Isseltaler muzikanten. En Natasha da Steyrl-Madel uit Oostenrijk. Kaarten verkrijgbaar via de website druindustriepark.nl.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Van 12 tot 2 het Chauffeurscafé. Uw presentator Gerard.
10: Who's
11: that you? Who's this?
10: Oh, Cornelius!
11: Oh, Cornelius!
10: Yeah!
11: Oh, Cornelius!
10: Listen!
11: Bye-bye!
10: Listen!
11: Yeah, man, what's up?
10: I'm in trouble!
11: Yeah.
10: I'm guilty!

0: Dan beginnen we gewoon het programma weer mee.
1: En op Lazy Stage.
0: Hit the Road Jack. En dan op het chauffeurscafé.
1: Like I'm down there. I heard you got a big mansion.
2: Hold on. Hey, Ray.
0: Ah, zo lekker. Goed, we stappen even de deur open. Ja, we gaan het even een beetje voorgroeien. We gaan de zaak weer gewoon opstarten hier. Ja, ja, ja. Het chauffeurscafé. Goedemiddag, we zijn er weer. Tot aan de klok van 2 uur hebben we nog een heel vol programma. Daar gaan we nog heel leuke dingen doen. We gaan dit uur proberen Margrethe en Roland te pakken te krijgen... met een nieuwe single Kwart voor Bier. Nou ja, kwart voor vier, kwart voor bier. Dat kan ook nog. En het tweede uur hebben we Menno Gruitjes. Gruiters, als ik het goed uitspreek. Ja, ja goed, het is altijd maar afwachten. Want de ene zegt weer zo, de ander weer zo. Samen met jou. Daar gaan we ook proberen contact mee te leggen in het tweede uur. En onze weerman die komt ook weer voorbij. Wat hebben we nog meer? Onze WhatsApp die staat wagenwijd open. Dus je kunt gewoon blijven reageren. En ook, ja, we hebben verder... wat geven wij weg? Ik hoorde bij Tony vanmorgen de paraplu's vliegen eruit. Nou, hier vliegen nog steeds de petten eruit. Wil je nog steeds een pit hebben van ons en van ons mooie programma, het Chauffeurscafé? Nou, wat je daarvoor moet doen is gewoon het woordje pet even whatsappen naar het bekende nummer. En dan, ik geef ze gewoon weg. Ik heb er niet zo heel veel voorraad liggen hier, maar de voorraad elders is groot. Dus wat dat betreft, we hebben nog wel meer voorraad, dus ik zorg gewoon dat ze weer hier komen. Geen probleem! Allereerst uiteraard, vanaf deze plek ga ik ook Allard feliciteren... met zijn 1500ste uitzending van Moint het Goed. Gewoon uiteraard, ja, het is alweer een mijlpaal, jongens. Petje af. Goed, ik heb ook leuke dingen gedaan. Ik ben aan het zoeken geweest, ik heb gevonden, gezocht. En ja, hoe moet je het allemaal al noemen? Zoals het allemaal hoort. Nieuwe platen gevonden, leuke platen gevonden. En ja, ik heb de laatste berichten wat ik gelezen heb op de Facebookpagina. Ja, dat toch wel een beetje Ierse muziek erin zit. Ja, ja. Nou, ik kan je vertellen, ik heb nou ook nummers gevonden uit het Noren. De Noren, je weet wel, de Vikingers. De Vikingers, als we het zo uitspreken. Die heb ik ook gevonden, dus die gaan we nou ook draaien. Die is nieuw binnen. Dus wat dat betreft, ben wel druk geweest. Nieuwe plaat, weer een nieuwe plaat. Niet te geloven. En dat is er eentje van Bjorn.

0: lekker hè, als je met zo'n plaat kunt beginnen. Is denk ik met zulke platen. Goed, in ieder geval, dus als eerste chauffeurske. Je weet, je kunt blijven reageren. En dan op het 0647470022. Dus een chauffeurske weten aan de klok van 2 uur. Het heet niet voor niks. Zondags van 12 tot 2, het chauffeurscafé. Goed, in ieder geval, je weet het. En ook artiesten die live singles uitgebracht hebben of wat dan ook. Laat het gewoon weten. Het kan allemaal hier in de studio live vanuit deze zondag altijd. Zoals de zondagochtend is live, maar ook deze is vanaf 12 tot 2 live vanuit de studio. En ik ben nog steeds natuurlijk op zoek naar truckers, chauffeurs die in ieder geval het leukste vertellen hebben. Gewoon hier gezellig aan de bar komen zitten. En balletje mayo, weet ik veel allemaal. Ik ga allemaal hier. Dus goed, heb je wat te vertellen? Of heb je wat meegemaakt? Of wat dan ook? Laat het gewoon weten. Of ben je een zingende trucker? Ook helemaal geweldig. Laat het me gewoon weten. Ja, ik ben heel benieuwd naar. Ook voor evenementen, truckstars, noem maar op. Je gaat bij mij alles kwijt. Behalve de rommel, want die moet ik ook weer opruimen. Maar dat schiet daar ook weer niet op. Goed, we hebben nog veel dingen te doen. We gaan zo meteen, ik ga proberen de artiesten te pakken te krijgen. En voor de rest, wat de luisteraars betreft, wat jullie betreft. Blijf gewoon lekker luisteren, blijf reageren. En heb je toevallig gezegd van, ik wil graag die plaat horen of ik wil die plaat horen. Geen probleem, laat het weten. Het kan gewoon in dezelfde kroeg van de zondag. Het café, het chauffeurscafé. Daar kan het allemaal.
1: Regio 8.

0: een mooie plaat dit hoor. Causes of the World, Teach Me How to Dance With You. Nou, doe maar niet. De laatste die er geprobeerd heeft bij mij, die loopt nu nog met de gips. Je hebt meestal van die slingervoeten, joh. Dat is niet te geloven. We hebben de regio wacht hier. Dat is steeds een chauffeurscafé. Hand voor met chauffeurs en voor iedereen, uiteraard. Je weet het. Tot de klok van 2. En over klok gesproken. Ja hoor, het is de hoogste tijd. Want ik heb gebeld. Ja, en je gelooft het. Ja. Ik heb het te pakken gekregen. In ieder geval, ik heb Roland aan de telefoon. In ieder geval, Roland, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gerard.
0: Ja, zo gaat het hier in de studio. Niet te geloven.
1: Kijk.
0: Ja, enthousiast,
1: wat een sfeer.
0: Ja, mooi. Ja, die sfeer is hier altijd goed. Zolang die ballen majo's hier maar blijven doorgaan, dan gaat het allemaal helemaal goed hier. Daar hoor je ook niemand. Hey, maar daar bel ik niet voor, want jij hebt samen met, als ik het goed uitspreek, Margaretha een nieuw nummer uitgebracht.
1: Ja, dat klopt. Dat is een duet eigenlijk.
0: Ja, en dan vooral die titel, Kwart voor Bier.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ik zei het in ons voorgesprek al, toepasselijk, met chauffeurscafé. En jullie komen met Kwart voor Bier.
1: Nou ja, dat is dat moment waarop je van de stoel af mag van de baas en dan de kroeg in.
0: Ja, maar dan weet je wat. Degene die allemaal hier, die zitten die zitten al. En het is geen kroeg, het is een café. Dus normaal wordt hier alleen maar balletjes mayo weggegeven. Maar ja, die langnekken beginnen nu allemaal zich om te draaien. Van, hey, kwart voor bier, wat hoor ik hier?
1: Ja.
0: Kijk, ja, dan krijg je dat, hè. Hey, maar kwart voor bier, het is een vrolijk opzwepend feest singeltje, heb ik begrepen.
1: Nou ja, dat is eigenlijk niet zo eigen aan Margaretha en aan mij. We hebben meestal wat serieuzere nummers, maar... Ja, dit gaat dan over die vrijdagmiddagborrel, de Vrijmibo. En dan moet het feest zijn natuurlijk. Dus we hadden dit liedje eigenlijk voor iemand anders geschreven. Kon het niet opnemen. En toen kwam bij zoiets van, eigenlijk is het gewoon zo'n leuk liedje. Waarom doen we het gewoon niet zelf?
0: Ja.
1: En toen hebben we het aan Sonic Solutions gegeven in Roosendaal. En die hebben het opgenomen.
0: Kijk.
1: En dat hebben ze mooi gedaan. Ja, de accordeon is fantastisch ingespeeld. Dus, en daar ben ik heel gevoelig voor als dingen gewoon mooi, mooi uitgewerkt worden. Dus, ik ben er trots op, ben er blij mee.
0: Ja, nee, maar dat is alleen maar goed, hè. Want ik zeg altijd maar, Pietje Precies moet natuurlijk wel kloppen. Want je gaat het naar buiten brengen en dan moet het gewoon kloppen. En als het niet klopt, dan is het niet goed. En als je er geen goed gevoel bij hebt, ja, dan is het kans verslagen al drie keer niks.
1: Nee, dat klopt. Het gaat er alleen maar uit als het goed is.
0: Ja, daarom de bedoeling. Dus. Maar heb je al wel reacties gekregen op het nummer inmiddels?
1: Ja, dat zijn heel veel lovende reacties. En ook veel mensen die bellen en bezoekjes en aan studio's. Dus dat gaat eigenlijk heel erg goed. En iedereen zegt eigenlijk wat jij ook zegt. Van, het is gewoon een vrolijke, gezellige vrijdagmiddagplaat.
0: Ja, zo'n opzwepende feestsingel.
1: Ja.
0: Zoals ik het zei. Maar, in ieder geval, niet alleen de single, maar die videoclip die erbij zit, die heeft gelijk dezelfde sfeer, hè?
1: Jawel, dat is wel goed gelukt, geloof ik.
0: Ja, ik heb hem even bekeken, maar daar krijg je wel dorst van.
1: Ja, en als je dan, je ziet ons met grote kannen bier, en het was 35 graden op die dag.
0: Ja.
1: En we hadden dus het hele zaakje naar 's morgens verplaatst, want 's middags werd het nog warmer.
0: Ja.
1: Dus toen hadden we zoiets van, om dan die clip te shooten, dat is misschien wel een beetje veel van het goede. Dus we zaten 's morgens om 10 uur al aan het bier.
0: Ja, nou dat bedoel ik. Dan moet je nog tot 5 uur en meestal dan gaan we het allemaal weer opnieuw en dan moet het weer opnieuw. Ja. En dan, Ja, ik ken het. Dus vandaar, goed, voor je het weet, en vandaag zing je met dubbele tongen. Dan heb je in ieder geval een achtergrondkoor wat je niet wil.
1: Ik had zoiets van niet drinken.
0: Ja. Niet doorslikken. Ik neem maar dan gewoon het nummer te downloaden via alle bekende portals.
1: Ja, alles. Overal is hij te krijgen, is hij te streamen, te downloaden. Dus
0: kijk, Ja, nou ja, goed, de luisteraars hier bij Regenwacht, die zitten natuurlijk al op het puntje van stoel om te luisteren wat voor plaat jullie uitgebracht hebben. En ja. Ja, we gaan hem hier draaien. Maar alleen, ja, het is bij ons een gewoonte in het café dat alle artiesten die kondigen hun eigen nummer aan. En dan is het ook meer, vind ik het meer eigen. Maar alvorens ga ik je wel ontzettend bedanken, Rolf, voor dit gezellige gesprek, interview. En ik hoop je ook in de toekomst weer heel snel te spreken, uiteraard.
1: Nou, altijd goed, altijd leuk.
0: Dat bedoel ik.
1: Dus, ja. Nou, dan zal ik hem aankondigen, denk ik.
0: Ja, doe maar even.
1: Ja. Dit is de nieuwe single van Margrethe en Roland Verstappen. En die heet Kwart voor Bier.
0: Kijk, daar is hij al. Ik zeg een hele fijne zondag. Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.

0: Nou, ik heb het wel gezegd, toch helemaal niet. Het is een geweldig nummer, dit. Al zeg ik het zelf. Goed, we starten de motoren weer en we gaan weer verder. Want ja, ook de verzoekjes komen binnen. Gelukkig wel, je weet het, de Facebookpagina kun je liken. Zou fijn zijn. Was zeer gewaardeerd, uiteraard. Je weet het, je wensgewee. Regio 8. Voor deze jaar, we hebben nog de petten die we weggeven. Mooie zwarte petten met ja, een klein, niet overdreven groot logo. Dus je loopt er niet mee te kopen, laat maar zo zeggen. Het ziet er een beetje Amerikaans uit. Ja, dat kan ik zo zeggen. Ik weet niet veel hoe ik het moet benoemen. Niet te geloven. Goed, in ieder geval, blijf lekker reageren. Je weet het, 0647470022. En ik zei het al, de verzoekjes blijven ook maar binnenkomen. En de volgende die gaan we ook zeker draaien, want die is ook een verzoek. En daarna hebben we er nog een. Ja, wat dat betreft is het wel vol gas hier op dit moment. Heerlijk toch? Blijf lekker reageren. Het is nog steeds een Chauffeurscafé. Ondergetekend bij mijzelf, Gerard. Ik zeg nog steeds een goedemiddag. En wat mij betreft, blijf er lekker bij en geniet ervan. En genieten van bedoel ik dus met gewoon genieten van muziek. Want daar gaat het in principe om. Maar ook over de info, want die hebben we ook uiteraard. Zeker weten.
1: Het gezelligste café in de middag.

0: Het Chauffeurscafé op Regio 8.
1: Elke zondag van 12 tot 2.

ik weet dat niemand heel erg blij wordt van deze plaat. Zeker weten. Ondanks haar leeftijd. Madonna, The Power of Goodbye.

zoals ik al zei, staat hij een beetje stijf van de verzoekjes, maar we gaan ze gewoon draaien. De volgende die gaan we ook draaien. Speciaal, die is aangevraagd door Bram. En die vraagt mij, zou graag een Lost Frequenz willen horen. Ja, zou dat mogen? Nou, mogen, dat is bij ons eigenlijk het woordje dat niet bestaat. We doen het gewoon.

toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de

0: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
3: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
2: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnold ter Schweiz. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schweiz.de.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: Vind jij het leuk om voor één dag dierenverzorger te zijn? Dat kan deze week. Reserveren verplicht op www.anholter-schweiz.de.
6: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft, winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De politie weet nog altijd niet wie er achter de brandstichting langs het spoor bij Rotterdam zit. Het kan sabotage of kattenkwaad zijn. Spoorbeheerder ProRail zegt er zeker van te zijn dat het opzet was, maar heeft geen idee over het motief. Onbekenden vernielden een deur van een technische ruimte en stichtten brand waarbij tientallen kabels verschroeiden. Deze moeten vervangen worden. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft is tot zeker zondagavond laat gestremd. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Hij is zich na enkele maanden van niets doen nu aan het oriënteren op een rol om de Nederlandse belangen te dienen bij een bedrijf of organisatie, ook internationaal. Schoof zei in een interview met Margreet Dolman dat hij zich in zijn kabinet door geen van de vier partijen echt gesteund voelde en dat de opmerking van Wilders over dat zijn beleid een slappe hap was, ook voor hem een complete verrassing was. Het migrantenkamp bij de Spaanse exclave Ceuta is door de autoriteiten ontruimd. Migranten zijn door militairen en politie met bussen afgevoerd. 2 dagen voordat de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia er op bezoek komen. In juli ontstonden in deze Noord-Afrikaanse exclave chaotische taferelen toen er tienduizenden mensen vanuit Marokko via het gebied naar Europa wilden vluchten. Sindsdien slapen er nog veel migranten in de buitenlucht. Opnieuw heeft een topman van een softwarebedrijf gepleit voor voorzichtigheid met AI-modellen. Op X schreef Microsoft-baas Nadella dat bedrijven een noodrem zouden moeten inbouwen, zodat ingegrepen kan worden als het misgaat. Na incidenten waarbij kunstmatige intelligentieagenten zelfstandig het web opgingen en onverwacht gedrag vertoonden, riepen ook managers van OpenAI en Anthropic op om de veiligheid van de nieuwe technologie te vergroten en de ontwikkeling te vertragen. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
16: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Voor minder. Simpel.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
13: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op Haarden en Kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
21: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
22: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
23: Ja, daar zijn we weer. Tweede uur chauffeurscafé. Tot aan de kop van 2 uur. Blijf

Lady Gaga, Pokerface. En dan bij het chauffeurscafé. Ja, ja, tuurlijk, ze staan van de bel eraan. Goed, je weet het, blijf gewoon reageren. Ja, inmiddels lopen de verzoekjes behoorlijk op. Dus ik doe mijn best om ze toch allemaal weer voor elkaar te krijgen. Altijd leuke reacties, ook de leuke reacties. Ontzettend bedankt. Hij bekende niet, hè? Pokerface. Ja, er zijn heel veel, die kunnen zijn daar heel goed in. Die hebben er iets van. Ja, ook als je met dieren dag hebt, als je honden of katten hebt of zo. En ze wat uitgevreten hebben, krijg je ook zo'n pokerface van. Ja, ik weet van niks, ik heb niks gedaan, joh. Mag mij zo niet, nee. Heel herkenbaar. Goed, maar wij gaan snel verder. Want we gaan zometeen dit uur toch proberen contact te leggen met Menno. En met zijn nieuwe single Samen met jou. Gerrit, die komt ook nog voorbij met het weer. Het zal geen hittegolf meer worden, dat kan ik je wel beloven. Dat lijkt me sterk. En voor de rest, ja, blijf gewoon lekker reageren. Ik heb, zoals ik al zei, de verzoekjes hier stromen binnen. De volgende is van Pascal en die vraagt de plaat aan van onze Johnny Bolk. En dat betekent, het nummer heet dan Handen aan de Stuur, maar voor de overige weggebruikers. Ja, dan wil hij toch vermelden dat niet alleen de handen aan de stuur, maar hou ook even je ogen op de weg. Ja, dat is best wel belangrijk. Ik vind dat wel een goeie. Ja, als zo'n 30, 40 tonnen voor je rijdt, zit je niet op te letten. Het is niet best. Dus vandaar dat we mogen gaan draaien. Hier is in ieder geval

Geweldig mooie plaat dit, vooral als je je aangesproken voelt. Teddy Swims met The Perfect Man. De perfecte man, ja, elke vrouw zoekt er nog steeds. Maar goed, niet gevonden natuurlijk. En dat is ook eerlijk gezegd best wel lastig. We gaan snel verder, want ja, de vuurtjes komen binnen. En het moet gewoon door. De volgende is de eentje van Saskia. Die wacht maat aan. Die heb ik al een tijdje niet beduidelijk gehoord. Dus ik wil nog graag nog een keer horen. Dit is het plaatje van DVBBS en de Borgias. Oftewel de Tsunami.

0: shake, shake, shake.
1: Yeah. Ja, dat is een mooie plaat, dat hoor je, ja. Taylor Swift. Shake it off. Nou ja, we gaan weer de tijd in dat de sneeuw komt, dus daar hebben we eraf te shaken hier. Goed, in ieder geval, je weet, je kunt gewoon blijven reageren via de WhatsApp 06-4747-0022. En dan nog steeds de petten van het chauffeurscafé, die geven nog weg. Nou ja, zo meteen het weer nog met Gerrit, die geven ook gewoon weg. Ja. Nou, niet Gerrit, maar het weer. Want de dagen worden steeds korter, hou er rekening mee. En de temperatuur wordt er niet beter op. Het is allemaal weer winnen, als je zo'n hete zomer gehad hebt. Goed, maar kijk op de klok, het is weer de hoogste tijd. Ja, want ik heb gebeld. En je gelooft het of niet, maar zeker weten, we hebben hem weer te pakken. Ik ga in ieder geval bij deze roepen goed. Ik zeg in ieder geval Menno een bijzondere goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, het kan niet op hier, dat moet ik eerlijk toegeven.
2: Dat is, ik hoor het.
1: Ja, ik heb het nooit, hè. Also, hoe vaak ik op binnenkom lopen, ik heb het nooit. Maar goed, maakt ook niet uit, het is voor jou en dat is ook belangrijk. Hey, want ik bel je niet zomaar, want je hebt een nieuwe single. En die single heet Samen met jou.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, en dat is niet zomaar single, want het is eigenlijk een beetje... Ja, door je eigen liefdesverhaal is het eigenlijk, laat ik zo zeggen.
2: Ja, een beetje wel, ja, klopt. Ja, we zaten in de studio en ik had een aantal hele andere ideeën voor teksten.
1: Ja.
2: Maar we kwamen er maar niet uit. En toen zei een producer op een gegeven moment... Hoe heb jij je vriendin leren kennen?
1: Ja.
2: Nou, en dat is het begin van mijn nummer geworden.
1: Oké, okay, dat was gelukkig geen blind date.
2: Nee,
1: want ja, dan was je snel klaar geweest met je nummer.
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Maar je hebt inmiddels wel reacties gekregen op je nummer.
2: Ja, heel veel. Ja, ik heb gisteren de 5000 streams gehaald op Spotify, waar ik natuurlijk hartstikke blij mee ben. Hij is dus nu al meer gestreamd dan mijn vorige nummer die ik heb uitgebracht.
1: Kijk.
2: Daar ben ik echt mega trots op. En hij gaat lekker. Ik krijg alleen maar positieve reacties, dus ik ben hartstikke tevreden.
1: Ja, want het is eigenlijk met je vaste team heb je het gemaakt. Het is een eigen tijdse sound zit erin, hè, in het nummer.
2: Ja, klopt. Ja. Ik wilde inderdaad wel... mijn vorige nummer was wat meer nederpop, maar ik wilde toch wel iets meer de feestkant op. En daar hebben we met het nummer wel bereikt, dus daar ben ik hartstikke blij mee.
1: Ja, het wordt dan meer zo'n... je wil meer die kant van het moet gewoon, het dak moet eraf.
2: Ja, precies. Ja, zo is het.
1: Ja, ja, dat zegt iedereen. Ja, de dakdekkers zijn er blij mee, dat weet je, hè. Maar goed, die hebben weer werk. Hé, hey, maar ik neem aan dat je plaat gewoon te downloaden via normaal bekende portals, neem ik aan.
2: Ja, klopt. Ja, is overal te horen. Spotify, iTunes, ja, waar je maar wil. YouTube staat hier op.
1: Kijk.
2: En ik heb deze keer niet zo'n professionele videoclip opgenomen. Ik heb het is een AI-video geworden met songtekst. En dat komt omdat ik geïnvesteerd heb in filmpjes voor de PR, voor op TikTok en andere social media.
1: Ja.
2: Dus daar is ook dit jaar op geïnvesteerd heb. Dus geen professionele videoclip, maar wel heel leuk geworden door middel van AI.
1: En daar gaat het om. Ja, AI is daar niet meer weg te denken, dus wie gebruikt het niet? Laten we daar wat
2: zeggen. Nee, ja, dat, ja, zeker.
1: Het wordt gewoon steeds meer. Het is dit niet tegen te houden. En degene die het origineel doet, goed, die haalt je de meeste wel gelijk uit. Hé, hey, maar we gaan je plaat draaien. En het is gebruikelijk hier in de chauffeurscafé met al die chauffeurs hier aan de bar. Dat je eigen plaat even aangekondigen. Maar alvorens, Menno, ga ik je toch ontzettend bedanken voor dit leuke interview. Ik wens jou heel veel succes en wie weet bel ik jou gewoon bij de volgende hit weer op.
2: Ja, helemaal goed. Hartstikke leuk. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Beste luisteraars, veel plezier met luisteren naar mijn nieuwe nummer Samen met jou.
1: Kijk, we rammen hem er gewoon in hier in de nachtroek. Ik wens jou een hele fijne zondag en tot snel.
2: Dankjewel, hetzelfde.
1: Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.

0: Ja, dat is mooi blauw van Menno. Oftewel, samen met jou en samen even met Gerrit kijken wat het weer wordt.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
2: Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld een bui en tussendoor ook wel wat zon. De temperatuur die komt niet verder dan 15 graden bij een matige westenwind. Na het weekend wordt het geleidelijk aan wat zachter, krijgt de zon wel wat meer de ruimte. Dinsdag moeten we nog wel rekening houden met enkele buien, maar de meeste tijd blijft het na het weekend droog met oplopende temperaturen van 18 tot 19 graden midden van de week.
3: Nieuw.

waren nog tijden, maar dan wel heel tijd terug. Herman Brood en his Wild Romance. And never be clever. You know that en zo doet hij bij Regenwacht ook. Ga gewoon door. Zeker 35 jaar al, dus dan komt nog heel veel bij. Maar de volgende plaat gaan we ook draaien. Die is speciaal voor Robert, onze rijdende truckchauffeur. En die doet in de weekend dan ook weer andere dingen erbij. Die zijn weer aan het klussen thuis. Ja, hij krijgt er geen genoeg van. Maar wel met 110 van normaal wil hij verder.

geweldig mooi plaat. Maar als ik kijk op de klok, ja, mijn tijd zit er ook alweer bijna op. 2 uur lang het chauffeurscafé op deze zondagmiddag alweer. Naar buiten kijkende, ja, we weten het allemaal, het wordt minder. Het wordt kouder. En dan veel meer van die dingen. Goed, in ieder geval, we gaan toch de verzoekjes afsluiten. Niet alle verzoekjes hebben kunnen draaien, mijn excuus daarvoor. Maar ja, goed, ik heb maar 2 uurtjes, dus ik moet keuzes maken, zeggen ze altijd. De volgende ook, die ga ik draaien, maar ik vind hem ook wel toepasselijk. Kijk op de klok, gezien het van mij alweer bijna droog zit, ga ik hem toch draaien. Hier is in ieder geval een hele mooie plaat van Rich Francis, oftewel de nummer heet Mijn Laatste Vracht.

0: uitslag komt in zicht van mijn allerlaatste rit.
1: Geweldig mooie plaat dit. Met deze plaat heb ik afscheid. Die zeg in ieder geval, ik ben er weer volgende week zondag. Alles mee zit en alles goed gaat.
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Iedereen bedankt voor de leuke reacties. Graag tot zondag. En wat mij betreft, je weet het, rij en vrij voorzichtig. Denk aan mij. Ja, en zoals gewoonlijk.

0: Deal Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Kom wild eten bij Doppeladler. U bent van harte welkom. Wat denkt u van wildzwijnmedaillons of hazenrugfilet? We hebben de lekkerste wildgerechten op de kaart staan.
5: Ja, wo gibt's denn sowas?
4: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
5: Doppeladler, goed en lekker.
4: Let op, graag vooraf reserveren.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
7: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Vakgarage Veenhuizen aan de Silvoltseweg 71 in Terborg is op zoek naar een zelfstandig monteur. Als zelfstandig monteur bij Vakgarage Veenhuizen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudsbeurten, reparaties en het stellen van diagnoses. Ben je enthousiast geworden en wil je graag aan de slag als zelfstandig monteur binnen ons familiebedrijf? Neem contact met ons op om even kennis te maken. Dat kan met Freek Veenhuizen. Kijk voor meer informatie op vakgarageveenhuizen.nl.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. De paus maakte het nieuws zelf bekend tijdens het zondaggebed. De operatie vindt plaats op advies van zijn dokters, zei hij. Het plekje is volgens hem goed gelokaliseerd en werd in een vroeg stadium ontdekt. Het is niet bekend wanneer de 71-jarige paus precies onder het mes zal gaan. De Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat zijn land bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te stoppen, zoals de Amerikaanse president Trump wenst, maar alleen als Rusland ophoudt met de aanvallen op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Trump maakte vrijdag een akkoord met Rusland bekend over de levering van diesel aan de VS. Buitenlandminister Berendsen noemde deze deal in het programma Buitenhof niet verstandig. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hoefden er ook vannacht geen mensen buiten te slapen. Dat meldt het Rode Kruis. Er zijn 150 asielzoekers overgebracht naar noodlocaties in Zuidwolde en Warfum. Eerder deze week moesten er nog een 20-tal mensen buiten de nacht doorbrengen. De capaciteit in Ter Apel staat onder druk omdat de reguliere AZC's in het land vol zitten en gemeenten te weinig noodopvang organiseren. Voormalig premier Dick Schoof ambieert geen ministerschap of andere rol in de politiek meer. Hij is zich na enkele maanden van niets doen nu aan het oriënteren op een rol om de Nederlandse belangen te dienen bij een bedrijf of organisatie, ook internationaal. Schoof zei in een interview met Margreet Dolman dat hij zich in zijn kabinet door geen van de vier partijen echt gesteund voelde en dat de opmerking van Wilders over dat zijn beleid een slappe hap was ook voor hem een complete verrassing was. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Het ritme.
15: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten.
16: Regio 8.
17: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
18: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
19: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
20: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
21: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
22: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
23: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
22: Een initiatief van Pfizer.
24: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
25: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft, winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.

0: Zondagmiddag even na 12. Zondagmiddag even na 2 uur 11 oktober. En vandaag staat Doetinchem in het teken van nieuwe muziek. De popronde trekt door de stad. Laat je kennis maken met artiesten die je misschien nog niet kent. En die zomaar eens in je playlist kunnen komen. En daar nemen wij je vanmiddag bij Gittercrip in mee. Komende uur live muziek en interviews. Hier in de studio zit Jochem, Bart, Sky, Daan, Devin en mijn naam is Koen. Hebben we er zin in?
1: Ja, zeker.
0: En Jochem, welke artiest zou jij vandaag aan iedereen willen tippen?
2: Nou, dan zou ik meteen de artiest die we zo meteen hier bij ons bij Gittercrip hebben. Marieke, die we ook bij jullie willen tippen. En Devin, jij gaat er interviewen.
3: Dat klopt inderdaad. Ik heb natuurlijk meerdere interviews voor de popronde gedaan. En ik denk dat dit ook weer een hele geweldige artiest is die is uitgekozen voor het begin van de popronde hier in Doetinchem. Marieke, welkom.
4: Ja, dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn.
3: Zeker, je bent hartstikke welkom. Hey, je maakt Nederlandse pop met stevige gitaren en elektronische invloeden. Bij welke artiesten vind jij inspiratie voor je songwritingproces?
4: Bij Pommelien. Ja, ik vind het echt super vet wat zij doet. Zij heeft echt het moderne bandjasje, wat vroeger eigenlijk heel erg in was, heeft ze gewoon echt heel erg modern gemaakt. Dus dat is echt super vet.
3: Ja, ja, je noemt Pommelien Thijs natuurlijk, waarvoor jij in de aftershow bij de Avonds Live hebt mogen optreden.
4: Ja, heel vet. Dat was gewoon een droom die uitkwam.
3: Ja, dat geloof ik inderdaad. Hey, wat spreekt jou zo aan in haar muziek? En wat voor invloeden heeft zij op de muziek die jij nu maakt?
4: Ja, ik denk toch wel inderdaad dat bandgevoel, dat heb ik denk ik ook wel heel erg met mijn band. Ik wil het niet te modern hebben, niet te elektronisch, maar echt nog wel echt dat oude rock.
3: Gewoon echt zeg maar gewoon de versterkers op het podium, zeg
4: ja,
3: maar.
4: Dat
3: gewoon echt luide drums.
4: Precies.
3: Heerlijk. Hey, je schrijft heel persoonlijk over onderwerpen zoals identiteit, relaties en zelfacceptatie. Mm-hmm. Zijn de onderwerpen waar je op dit moment veel over schrijft of over nadenkt?
4: Ja, nog steeds. Eigenlijk de onderwerpen waar ik over schrijf zijn ook echt de dingen waar ik momenteel veel mee bezig ben. Dus nu bijvoorbeeld met popronde zit ik dan ook heel erg van, ik moet mijn privéleventje niet loslaten terwijl ik in zo'n drukke periode zit. Dus dat is dan ook nu iets wat dan door mijn hoofd gaat voor eventuele volgende nummers.
3: Heel veel dingen waar je dus over kan schrijven.
4: Precies,
3: als ik dat zo hoor, inderdaad.
4: Ja, zeker.
3: Zijn er nog dromen die jij wilt bereiken binnen 2 jaar, zeg maar?
4: Binnen 2 jaar? Oh, goede vraag. Nou, ik zit momenteel, backstage doe ik eigenlijk alles zelf. Dus echt mijn boekingen, mijn management. Dus wat dat betreft lijkt me heel tof om een eigen team straks ook te hebben na popronde. Dat is wel een droom.
3: Gewoon een manager die
4: zeker
3: gewoon jouw boeking regelt.
4: Precies.
3: Er valt ook een last van je schouders af. Dan ga je gewoon op podium staan, dan kun je gewoon lekker gaan.
4: Ja, ik denk dat ik dan meer ruimte heb inderdaad voor echt het creatieve proces.
3: Volgens mij staan de mensen daar al klaar. Ze staan te popelen voor jou. Hey, een hele snelle vraag nog. Gaan we een veilige moshpit hier verwachten bij Werkraad?
4: Ja, komt goed.
3: Ja, ik ga wel de mensen aan het stuiteren maken. Dat komt
4: leuk,
3: goed.
4: Tof.
3: Nou, ze staan er klaar voor je. Je kan dan rustig richting het theater. Je bandleden staan er te wachten.
4: Ga ik doen.
3: De presentatie staat er. Dus succes. Toi, toi, toi.
4: Dankjewel.
2: Ja, heel veel succes, Marieke. We gaan snel schakelen naar het theater. Want daar staat onze collega Sean.
5: Ja, goedemiddag, publiek. Normaal gesproken, ik zal gelijk even een reden vallen. Normaal gesproken zeg ik hallo, goedemiddag, goedenavond. Maar had ik even helemaal geen zin meer in. Geen formele gedoe. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga hem daar op een date. Op een muzikale speeddate. Mijn telefoon valt, hoort erbij. Hier heb ik even een hele mooie microfoon voor jou. Ja, is dat je eigen zelfs?
4: Is mijn eigen.
5: Zo, mag ik mijn telefoon, dankjewel. Ik heb een muzikale speeddate, heel goed voorbereid via ChatGPT. Vond ik echt heel goed. Alle vragen heb ik ook gehaald van ChatGPT. Ben je er klaar voor?
4: Ik ben er klaar voor.
5: Oké. Okay.
4: Spannend.
5: Als jouw leven een soundtrack had, welk nummer speelt er dan wanneer je 's ochtend uit je bed stapt?
4: Ja, ik heb 1 favoriet nummer en dat is gewoon altijd echt mijn favorietje. En dat is Jump van Van Halen. Dat is gewoon wel waar ik mee ben opgegroeid. Dus dat is dan toch. En het past goed bij mij, want ik spring ook altijd non-stop op het podium. Dus
5: ik hoor gelijk het hele publiek warm reageren.
4: Ja. Nou ja, dat vind ik echt een super vet nummer.
5: Mag ik even van de techniek? Ik heb nog even rood licht nodig. We hadden het zo geoefend. Waar is het rode licht?
4: Oh,
5: gaat kijk. Ik heb even een sfeertje gecreëerd. Dankjewel.
4: Ja, leuk.
5: Mijn telefoon gaat weer op screenshot. Sorry.
4: Geen niks. Dat houdt de spanning erin.
5: Ja. Heb je het naar je zin?
4: Zeker, ja. Ja.
5: Dus ik heb geen drankje voor je geregeld, maar ik weet al.
4: Ik heb zelf nog wel een flesje water.
5: Oh, oké, okay, is goed. Ja. Jij betaalt straks, hè?
4: Ja.
5: Ja, oké, okay, is goed.
4: Komt goed.
5: Welk nummer is je ultieme guilty pleasure dat je keihard meezingt als je helemaal alleen bent?
4: Helemaal alleen bent?
5: Ja, nou, je hebt net al het ene gehad.
4: Ja,
5: moet je toch even
4: wat origineels. Ja, iets origineels. Nou, ik denk niet dat het heel origineel is, maar K3 is toch wel heel leuk.
5: Ja, is het publiek, toch? Is, ja, ik zie je, zei allemaal
4: het,
5: ja.
4: Het blijft gewoon heel goed. K productie zit dat allemaal heel erg goed in elkaar. Dus dat is niks mis mee.
5: En dan ga ik door naar de laatste vraag. Naar welk live concert of festival zou je nu blindelings een ticket boeken als geld en tijd geen rol speelden?
4: Nou, Rabbitol hoor ik hier. Dat is een goede aanrader. Ja, moet ik een keer doen. Nou, Down the Rabbit Hole hoor ik hier naast me. Ik ben zelf ook nog nooit op Pinkpop geweest. Dat lijkt me ook wel heel erg vet om een keertje naartoe te gaan. Dus dat je dan ook een combinatie hebt van Nederlandse artiesten en internationale artiesten.
5: Zijn er mensen van de popronde die linkjes hebben met Pinkpop of nou, wat dan ook?
4: Kom maar door, dat lijkt me wel gaaf. Ja? Nou ja, dus ja. En ja, concerten, Pommelien Thijs. Ik vind dat super vet. Dat is mijn grote inspiratiebron. Dus daar zou ik zo een kaartje voor kopen. Ja.
5: Kijk, er vaten even drie leuke vragen. Ik hou het publiek niet langer in spanning. Je mag gaan spelen.
4: Dankjewel.
5: En ik weet je naam eigenlijk, maar je bent zo slecht voorbereid. Oh, je bent Marieke Schenk. Ik heb niks over je opgezocht. Ik dacht, ik sla alle normale dingetjes over.
4: Heb je wel goede vragen bedacht?
5: Ja, heel goed zelf bedacht.
4: Dankjewel.
5: En mag ik een warm applaus voor Marieke Schenk?

0: dankjewel dat jullie er allemaal zijn. Ik ben Marieke Schenk.
1: Ja, tot zover Marieke Schenk, die daar netjes aan het optreden is. Die blijft er nog even doorgaan. Bart.
2: Hoi, hoi.
1: Inmiddels hebben wij alweer een nieuwe gast in onze studio. En die is van de organisatie van... De Popronde.
2: Aangeschoven bij ons in de studio. Hier is Chris Moorman, PR-man van de Popronde. Welkom.
3: Dankjewel.
2: Waarom is Doetinchem een goede stad voor de Popronde?
3: Oh, zo. Nou, volgens mij, muziek in Doetinchem leeft volgens mij heel erg. Als ik jullie zo aankijk, als ik zo hier kijk wat er in de studio gebeurt. We hebben heel mooi uitzicht op Marieke Schenk, die we net hoorden. Wim's Muziekkelder is een fenomeen volgens mij in heel Nederland. Dus ik heb het idee, muziek leeft in Doetinchem en dan moeten we daar als Popronde gewoon aanwezig zijn.
2: Er zijn vandaag 13 locaties om muziek te luisteren. Hoe zorgt de Popronde ervoor dat de artiest en de locatie bij elkaar passen?
3: Daar hebben wij fantastische mensen voor. Die heten hier in Doetinchem Nienke en Bart. En die kennen, ja, die komen uit Doetinchem. Die zitten hier achter de studio bij Streekgenoot ook. Organiseren ook Festival Achterland. Dus zij zitten helemaal in de muziek. Zij kennen Doetinchem, zij kennen de locaties. Zij weten ook wat past bij welke locatie. Waar moet ik de wat meer gitaar-georiënteerde rockbands plaatsen? Waar plaatsen we de singer-songwriters? Dus zij kennen Doetinchem helemaal. En ja, zonder hun kunnen we hier geen popronde organiseren.
2: Hoe ontdekken jullie de nieuwe talenten die hier optreden?
3: Ja, dat is echt het allermooiste van mijn werk. We hebben vanaf 1 december starten ieder jaar de aanmeldingen. En dan kunnen acts zich aanmelden tot en met 1 maart, dus 3 maanden lang. Afgelopen jaar hadden we meer dan 1400 aanmeldingen. En daar zit van alles tussen. En mijn werk is dat ik de hele dag nieuwe muziek aan het ontdekken ben. En dan nog steeds zitten daar zoveel bands tussen die ik nog nooit, waar ik nog nooit van heb gehoord. Ja, ik word iedere dag verrast. Dat is geweldig.
2: Dus eigenlijk kom je dus elke dag pareltjes tegen.
3: Absoluut, ja, zeker weten.
2: Chris Moorman, heel erg bedankt voor jouw komst en heel veel plezier vandaag bij de Popronde.
3: Dankjewel, jullie ook.
1: Ja, we gaan het heel gezellig maken hier bij de Popronde. En de artiest die ook vandaag nog optreedt in Doetinchem is Elsa Lena. En hier is Schepen op Zee.

0: Alleen. Else Lena en Schepen op Zee. Ja, Koen.
1: Ja, mooi aan de popronde is dat je vandaag niet per se een grote concertzaal hoeft op te zoeken. Hier in Doetinchem, op allerlei verschillende locaties, staan artiesten op het podium. En Bart heeft daar een eerste overzicht van.
2: De popronde.
0: Ja, en het is hier hartstikke gezellig op de Melkweg in Doetinchem. Maar er is nog meer te doen vandaag in de stad. Daarvoor hebben we Bart. Bart, wat heb jij voor ons?
3: Elektronische muziek met een bewegende sound. Bereid je voor, want The Robots Are Coming speelt om 14:30 bij Streekgenoot op de Spinbaan 21A.
0: En wat heb jij nog meer?
3: Het indie-geluid van Ruben Carter maak je mee om 1500 uur bij Paddy's Foods and Drinks op de Omdraai 1. De frisse popmuziek van Else Lena is te beluisteren om 1530 uur bij Mama's aan de Stokhorstweg 2A. Warme soul en een krachtige stem die wil meemaken. Kom naar Doris Fosters om 1600 uur bij Reserva op het Simonsplein 11.
0: Nou Bart, bedankt voor je bijdrage en we spreken je zo meteen weer. Ja, tot zover het overzicht van Bart. Koen? Zometeen dan heeft Bart een bijzonder interview met Robert Hummelink. Hij is als goed is onderweg naar de studio. Of is hij er al?
1: Inmiddels aangekomen in de studio.
0: Nou, dan gaan we dat zometeen oppakken. Maar eerst nog even een plaatje van ook een artiest die vandaag optreedt. Misha Wong en Beautiful Together.

0: Ja, Mischa Wong en Beautiful Together hoorde je hier. De popronde. Ja, en Koen, we hebben inmiddels weer een bijzondere gast in de studio.
1: Ja, bij ons aangesloten is Robert Hummelink. Robert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Wethouder van de gemeente Doetinchem.
2: Yes.
1: En wat heb jij precies in je portefeuille?
2: In mijn portefeuille? Zal ik alleen de leukste noemen? Mijn leukste portefeuille is evenementen. En de binnenstad en jeugd. Nou, dat zijn de leukste.
1: Ja, daar past de popronde natuurlijk fantastisch bij.
2: Perfect.
1: Grote steden, Arnhem, Nijmegen, kennen natuurlijk al decennia lang hele grote poppodia. Hier in Doetinchem, nou ja, nu... vandaag.
2: Ja.
1: Hoe kijk je er tegenaan?
2: Nou, ik mis het eigenlijk wel. Ik zou wel zo'n mooi groot poppodium in Doetinchem ook willen. En we zaten de laatste al over te fantaseren op het stadhuis... dat dat bijvoorbeeld in de spoorzone een prachtige plek zou zijn... naast het station daar, om een heel mooi poppodium te hebben. Maar ja, er moet er wel iemand dat ding gaan maken.
1: Ja, precies. En echt Achterhoek is natuurlijk heuken, brekken en hang gewoon.
2: Ja.
1: Popmuziek, denk je dat de Achterhoek daarvoor bakken te maken is?
2: Nou, je ziet het ieder jaar volgens mij met de popronde weer. En ook de muziekcafés en de optredens hier in het centrum. Dat altijd weer storm loopt. Ik kom ook uit Doetinchem. Dus ik ben ook sinds mijn jeugd altijd naar Merlijn bijvoorbeeld geweest. Het is altijd volle bakken als er live band staan.
1: Ja, en dat maakt de popronde natuurlijk heel belangrijk voor Doetinchem.
2: Absoluut.
1: Ja, en dan gaan jullie nog jaren voortzetten?
2: Nou ja, wij organiseren het niet. Dus ik hoop dat jullie dat allemaal nog jaren voortzetten.
1: Als gemeente moet je natuurlijk wel een beetje faciliteren.
2: Zo is het.
1: Ga je zelf vanmiddag nog op pad?
2: Ik heb de kinderen, dus ik moet eventjes gaan kijken waar ik precies naartoe ga. Ik ben nog wel van plan te gaan, inderdaad. Ik wilde, want achter ons speelde op dit moment Marieke natuurlijk. Die wilde ik heel graag zien, dus daar heb ik net twee nummers van kunnen zien. En ik hoop nog eventjes naar Paddy's te kunnen straks.
1: Want wat treedt daar op bij Paddy's?
2: Ja, ik ben de naam kwijt, maar het was om 4 uur volgens mij. Ik vind het altijd leuk om dan die artiest eventjes op te zoeken op Spotify en te luisteren. Dat deed ik dus met Marieke ook. Toen werd ik enthousiast.
1: Ja, wat vind je van haar muziek?
2: Ja, het is eigenlijk veel te klein om hier te staan. Die moet op een Pinkpop staan of zo. Want het is echt een fantastische show. En goede nummers, hoor.
1: Jazeker. Nou, we hadden het al over bandjes kijken voor de luisteraars straks. Bart komt nog 2 keer met een overzicht. En wie weet, kun je dan even luisteren waar hij nou weg naartoe gaat.
2: Ik ga zodat ik het rooster er nog even bij pak.
1: Vanmiddag in de stad. Wat kan de popronde betekenen voor jonge muzikanten uit de Achterhoek?
2: Nou, dit is volgens mij je plek om, als je denkt dat je muziek wil maken... of erover twijfelt, of al weet dat je dat wil doen... om jezelf te laten horen en te ontwikkelen. En als je daar die ruimte voor krijgt om dat ook nog op een podium te kunnen doen... waar mensen naar je kijken, zodat je er ook echt wat van leert... en weet hoe je op publiek reageert en andersom. Nou, dat is onbetaalbaar natuurlijk. Dus daar moet je gewoon de ruimte voor krijgen als je die kant op wil.
1: Ja, zo straks hoorde het al. 40 steden, 35 optredens. Zeker. Je maakt zelf... podcast.
2: Ja.
1: Wat vind je daar leuk aan?
2: Aan het maken van podcast? Ik vind het is eigenlijk mijn vrijdagmiddagborrel. Ik doe dat altijd op vrijdagmiddag, dat is om 4 uur. Ja. En dat is het einde van mijn werkweek meestal. Dus ik vind het dan leuk om even de week door te nemen. En het is voor mij ook een stukje ontspanning. Dus wat mij betreft stop ik daar niet meer mee.
1: Okay. En wie weet, heb je al iets... Ik volg hem niet, maar heb je iets al gedaan in een popronde... om daar de Achterhoek en popronde bij elkaar te
2: betrekken? Ja, we hebben de pop... ronde. Het is een podcast, dus we draaien geen muziek. Hè? Maar we hebben de popronde uiteraard genoemd in de aflevering van afgelopen week. Ze besteden eigenlijk altijd aandacht aan wat er in de Achterhoek te doen is.
1: Nou, mooi, ik kan zeker even terugkijken.
2: Ik word geholpen hier door Jaap, want In Good Spirit staat bij Paddy's. Om 16:30 is dat inderdaad.
1: Nou, vanmiddag staat hier Marieke nog steeds op het podium. We gaan zo luisteren naar een nummer van haar.
0: Nou, sterker nog, dat gaan we nu doen. Hier is Marieke met Een Nieuw Begin.

0: Dankjewel.
1: Ja, en bij mij in de studio zit hij weer. Bart, je hebt weer meer tips voor vanmiddag.
2: Rauwe gitaren en een flinke dosis attitude. Voel de vibe van Barbie om 1700 uur in Muziekcafé Merlin op de Grutstraat 4.
1: De vibe van Barbie, klinkt gezellig.
2: Fuse je zintuigen met fusion muziek van Igor om 1700 uur in het Amphion Filmhuis aan de Hofstraat 2. Geniet van de fusion stijl van Einoison om 1715 uur bij Cultura Natura op de Melkweg 8A.
1: Ja, onze buren, gezellig. En wat heb je nog meer?
2: Eigenzinnige popmuziek van singer-songwriter Misha Wong. Ontdek haar van dichtbij om 1730 uur bij Reserva op het Simonsplein 11.
1: We spreken hier zo meteen weer. Ja, en voordat we doorgaan naar het volgende overzicht, gaan we een artiest draaien die een paar jaar geleden op de popronde stond. Ik heb haar live mogen zien bij Reserva. Dit is Anne met Vaag.

0: Anne, met Vaag hoorde je Jacoen. We moeten eventjes wat zeggen over de popronde, want...
1: Ja, ben je vanmiddag in de buurt van Doetinchem? Heb je nog geen plannen? Dan is de popronde natuurlijk precies wat je zoekt. Je kunt overal verschillende podia muziek meepakken. Laat je vooral verrassen door de artiesten. Ik denk dat je Spotify-lijstje naar vanmiddag iets anders wordt.
0: Die wordt helemaal overhoop gehaald,
1: ja,
0: hoor.
1: Dus, alles is gratis toegankelijk. En mocht je het willen zien, popronde.nl. Wij geven ook de overzicht van of de locaties met Bart. Maar kijk ook even op popronde.nl. Dan kun je precies zien waar iedereen optreedt. Binnenlopen en meemaken.
0: Ja, en misschien ontdekken we wel hier een nieuwe popster in Doetinchem.
1: Ja, de allergrootste.
0: Nou, niet de allergrootste, maar we draaien wel nu de allergrootste als het mij ligt.
1: Inderdaad.
0: Madonna met Hang Up komt eraan. 10, 10.

0: afronden.
1: Inmiddels is het 2:30 geweest en bij mij in de studio zit hij weer, Bart.
2: Ja, want we gaan op volkmuziek van Reza om 1800 uur bij Paddy's Food and Drinks op de Omdraai 1. Dromerige elektronica van Nebula brengt je naar nieuwe hoogtes om 1830 uur in het Amphion Filmhuis aan de Hofstraat 2.
1: En nu gaan we van Nebula naar de kinderen van Nebula, begreep ik?
2: Pak de funky grooves van Kid Nebula en de Voodoo Funk Conspiracy om 1900 uur in Muziekcafé Merlin op de Gutstraat 4.
1: En heb je nog één laatste tip voor ons?
2: Moderne elektronische muziek van Cusco vult de streekgenoot om 1900 uur vanavond op de Spinbaan 21A.
1: Hey Bart, veel plezier nog vanmiddag en bedankt voor de muziektips van vandaag.
2: Doei!

0: The King of Pop, Michael Jackson, Another Part of Me. Ja, we zijn nog steeds bezig met de popronde. En Koen, we gaan voor de laatste keer schakelen naar het theater.
1: Ja.
0: Want Marieke Schenk staat daar nog steeds. Het nummer wat ze nu gaat spelen, dat is Jij.

0: Marieke Schenk en jij.
1: En Marieke staat deze herfst nog op heel wat andere plekken in Nederland. Met de popronde langs cafés, podia. Van Emmen tot Maastricht en van de Achterhoek tot aan Amsterdam. Bart!
2: Vandaag doet de popronde Doetinchem aan. De popronde is een rondreizend muziekfestival. Dit jaar doet een nieuwe locatie mee, Cultura Natura. Hier aan de Melkweg in Doetinchem. Naast ons staat Bethany de Jager van Cultura Natura, die je vanaf 3 uur kunt zien op haar locatie voor hele gave optredens. Bethany, wat is Cultura Natura precies?
3: Wij zijn een creatieve broedplaats. En het ontstond eigenlijk een beetje vanuit een vrijdagmiddagborrel met vrienden die we daar elke vrijdag hadden. En we hadden ruimte over in het pand. En we zijn op een gegeven moment steeds meer muziekinstrumenten die kant op gaan slepen. En we zijn daar een beetje gaan jammen met elkaar. En op een gegeven moment dachten we willen onze deuren gewoon openen op elke vrijdag.
4: En wat maakt Cultura Natura volgens jou anders dan andere culturele plekken in Doetinchem?
3: Nou, we zijn een wat rauwere creatieve plek.
4: Er komen ook artiesten bij jullie optreden. Wil je daar wat meer over vertellen?
3: Bij ons komen K en Inoison. K is het soloproject van Cas Hielsjes. Hij was ooit de frontman van Go Back to the Zoo. En hij komt nu in een soloproject. Gaat hij iets best wel anders doen dan wat hij destijds in die bandformatie heeft gedaan. Daarnaast komt Inoison bij ons. En dat is een vierkoppige band. En de leadzangeres, zij speelt ook piano. En we hebben een hele mooie akoestische piano bij ons staan. Zij gebruikt de hele piano, van links tot rechts. Dus dat wordt echt heel tof. En het is best wel filmische muziek.
4: Waarom hebben jullie ervoor gekozen om mee te doen aan de popronde?
3: Nou, de popronde is een event waar ik denk ik vanaf dag 1 al echt ongeveer bijna alle bands afging om te kijken. Want het is gewoon, ze programmeren steengoede muziek. Dus echt fantastische muzikanten die optreden. Dus ja, ik dacht, wij willen heel graag meedoen, want dit is super tof. Hier moeten meer plekken aan meedoen.
4: Wat kunnen bezoekers tijdens de popronde bij Cultura Natura verwachten?
3: Nou, we zijn een hele diverse plek. Dus we hebben heel veel verschillende plekken eigenlijk in ons kleine pandje. We hebben een hele fantastische tuin waar je een beetje doorheen kan wandelen. We hebben een klein winkeltje waar je een beetje in kan struinen. En overal is er wel wat te zien. We hebben kunst aan de muren hangen of veel kleur gebruikt. En we proberen eigenlijk met heel veel tweedehands materialen toch een hele toffe, kleurrijke plek te maken.
0: Ja, u hoorde Bethany de Jager van Cultura Natura in gesprek met Teun van Gerdekwip. Ja, en bij Werkraad aan de Melkweg 4A in Doetinchem hebben wij ook onze eigen band Music Is My Soul. En die hebben speciaal voor de popronde ook een nummer geschreven. Het nummer heet Fallen Dream en daar gaan wij nu naar luisteren.

0: de eigen werkraad bent. Music is my soul, hoorde je. Dat ook vanmiddag hier bij Werkraad, live op het podium. Daan,
1: ja.
0: Je was bij Marieke. Hoe was dat?
2: Heel erg leuk. Ik hou ook veel meer van de up-tempo muziek. En dat maakt zij. Dus talent om in de gaten te houden, denk ik.
0: Ja, ik zie Marieke nog wel ergens op een heel groot podium staan.
2: Ja, dat denk ik ook wel.
3: Ja,
2: beginnen met Achterland, Pinkpop.
0: Die vibe zit er wel in.
2: Ja, denk ik ook.
0: Dit was het dan, Popronde 2026. Ja, hoe vonden we het?
3: Ja, hartstikke gezellig. Ja,
4: Marieke, wat een energie zeg. Wat een energie.
3: Hé, Daan, gaan jullie lekker mee de stad en gaan we lekker in muziek
4: proeven? Ja, absoluut.
3: We
4: gaan even een
2: dit was het nog niet eens.
4: Nee.
3: Je kan nog tot een uurtje of half acht vanavond nog genieten van heel veel live muziek.
1: Ja,
4: zeker.
3: Ga zeker de stad even in. En Get a Grip is er morgen weer vanaf 12 uur.
4: Yes.
3: Een hele fijne zondag en tot de volgende.

0: Dit is Campinamelk, een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen. Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten. Regio 8. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
2: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
1: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
1: Goed plan, Zonneplan.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Een 32-jarige vrouw uit Borculo is dodelijk verongelukt bij een auto-ongeval bij het plaatsje Ruurlo in de Achterhoek. De vrouw zat op de achterbank van een auto die frontaal tegen een boom botste. Dat gebeurde om 3:15 vannacht. 2 andere inzittenden raakten gewond en moesten uit het wrak worden gezaagd. Het is nog niet bekend wat er precies gebeurd is, de weg is afgesloten. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Het ongeval vond vanochtend plaats op de snelweg tussen Bursa en Izmir, in het westen van het land bij Akhisar. Door onbekende oorzaken raakte een touringcar een sleepwagen en kantelde. De bus was op weg naar de warmwaterbronnen van Denizli. Hulpdiensten zijn ter plaatse en er zijn verschillende rijstroken van de snelweg afgesloten. Bij een scheepsramp voor de kust van Djibouti zijn zeker 109 migranten verdronken. 116 mensen zijn nog vermist. Reddingsdiensten zijn aan het zoeken, maar geven de hoop langzamerhand op dat er nog overlevenden worden gevonden. De boot met vluchtelingen uit Ethiopië was onderweg van Djibouti naar Jemen en kapseisde enkele dagen geleden. Meer dan 80 mensen hebben de ramp wel overleefd. Paus Leo XIV heeft een knobbeltje in zijn long. Het is niet duidelijk of het om een tumor gaat. Hij zal deze week worden geopereerd. De paus maakte het nieuws zelf bekend tijdens het zondaggebed. De operatie vindt plaats op advies van zijn dokters, zei hij. Het plekje is volgens hem goed gelokaliseerd en werd in een vroeg stadium ontdekt. Het is niet bekend wanneer de 71-jarige paus precies onder het mes zal gaan. Het weer. Het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. Het wordt vanmiddag rond de 14 graden bij een mix van wolken en zon. Tot zover het radionieuws op

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland. Fans van
1: Voordeel. Aldi. Kom wild eten bij Doppeladla. U bent van harte welkom. Wat denkt u van wildzwijnmedaillons of hazenrugfilet? We hebben de lekkerste wildgerechten op de kaart staan.
2: Ja, wo gibt's denn sowas?
1: Bij restaurant Doppeladla in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
2: Doppeladla. Goed und lekker.
1: Let op, graag vooraf reserveren.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99. Fans van Voordeel. Aldi.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
7: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
9: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.

0: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: Het ritme.
4: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten.
3: Regio 8.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
10: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met Vin.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. Het museum laat in een verklaring weten dat Ina met haar bevlogenheid en daadkracht een betekenisvolle stempel op het museum en de stad Rotterdam heeft gedrukt. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. Ina Klaassen is 57 jaar oud geworden. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Die informatie zou bij de politie zijn binnengekomen. Er zijn de afgelopen weken meerdere incidenten geweest in Polen, zoals mesaanvallen op scholen. Het campagneteam van de Braziliaanse president Lula da Silva beschuldigt het Amerikaanse bedrijf Meta van inmenging in de verkiezingen. Een aantal van zijn berichten op Facebook en Instagram zouden zijn geblokkeerd en het bereik ervan verminderd. Meta ontkent de beschuldiging. Lula maakt zich op voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op 25 oktober. Nu hij bij de eerste ronde verrassend verloor van de rechtse kandidaat Bolsonaro, zoon van de vroegere president. Een busongeluk in Turkije heeft aan 11 mensen het leven gekost. Er zijn tenminste 27 mensen gewond. Het ongeval vond vanochtend plaats op de snelweg tussen Bursa en Izmir, in het westen van het land bij Akhisar. Door onbekende oorzaken raakte een touringcar een sleepwagen en kantelde. De bus was op weg naar de warmwaterbronnen van Denizli. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
16: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar aan.
17: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional. Het ritme.
18: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek. En het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten.
19: Regio 8.
17: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
20: Social deal, restaurant deals, take one en actie bo.
21: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
20: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
21: Rand? Nee.
20: Fair enough.
21: Social deal. Deals die je niet mag missen.
22: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
24: In de Achterhoek regelen we het samen.
25: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
26: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
27: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
28: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
29: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
2: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
5: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh,

0: maar...
1: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
0: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct, is het zo geregeld.
1: Wow.
2: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 327000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Op de Dam in Amsterdam is een pro-Palestijnse betoging gaande. Ongeveer 1000 demonstranten protesteren met een mars door de binnenstad tegen het Israëlische geweld in Gaza en de onderdrukking van de Palestijnse bevolking. De actievoerders eisen sancties tegen Israëlische bedrijven. De politie heeft een spandoek in beslag genomen en enkele demonstranten afgevoerd, meldt het ANP. Een containerschip uit Zuid-Korea is via de Noordelijke IJszee naar Europa gevaren en weer terug. Dat was tot voor kort zonder ijsbreker niet mogelijk. De route wordt steeds meer begaanbaar vanwege de klimaatverandering die het ijs doet smelten. Eerder dit jaar probeerden ook 3 Chinese schepen de nieuwe verbinding uit. Die is korter en minder gevoelig voor vijandelijke aanvallen dan de zuidelijke route door het Suezkanaal. Er zijn zorgen over de impact op het milieu en de natuur. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. Het museum laat in een verklaring weten dat Ina met haar bevlogenheid en daadkracht een betekenisvolle stempel op het museum en de stad Rotterdam heeft gedrukt. Sandra Kisters blijft voorlopig waarnemend directeur. Ina Klaassen is 57 jaar oud geworden. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Die informatie zou bij de politie zijn binnengekomen. Er zijn de afgelopen weken meerdere incidenten geweest in Polen, zoals mesaanvallen op scholen. Het weer, het wordt minder buiig, maar de wind blijft krachtig. In de avond opklaringen en vannacht hier en daar mist. Morgen droog en 16 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
9: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkel.
11: M-Line is 25 jaar. En wie jarig is, trakteert. Nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Waarom zal de ringsregeling? Wat moet ik nu met mijn verleden?
14: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: Regio 8 Headlines.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Op de Dam in Amsterdam is een pro-Palestijnse betoging gaande. Ongeveer 1000 demonstranten protesteren met een mars door de binnenstad tegen het Israëlische geweld in Gaza en de onderdrukking van de Palestijnse bevolking. Een containerschip uit Zuid-Korea is via de noordelijke IJszee naar Europa gevaren en weer terug. Dat was tot voor kort zonder ijsbreker niet mogelijk. Ina Klaassen, directeur van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen, is overleden. Ze was ernstig ziek en sinds mei niet meer werkzaam. De Poolse inlichtingendienst heeft vanmiddag een spoedvergadering met de Poolse autoriteiten vanwege berichten over een mogelijke moordaanslag op de premier, de vicepremier en de minister van Defensie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
2: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
3: Vandaag hadden we te maken met vrij veel bewolking, zo nu en dan zon, maar ook nog wel enkele stevige buien die soms zeer plaatselijk overtrokken. De temperatuur liep op naar 14 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. Vanavond is nog een enkele bui mogelijk. Komende nacht is het droog, dan koelt het af naar een graad of 8. In de nieuwe week dan krijgen we te maken met wat hogere temperaturen. Morgen wordt het met geregeld zon bij een graad of 16. En dinsdag dan wordt het ook nog een aardige dag. Althans, overdag is het lange tijd droog. In de avond volgen dan wat buien bij ook een graad of 17 als maximumtemperatuur. Woensdag en donderdag worden weer een paar drogere dagen met ook weer wat meer zon en 18 tot 19 graden. En als we richting het volgend weekend kijken, dan zien we op vrijdag toch weer kans op een bui. En het volgend weekend zitten we dan weer met temperaturen van rond de 16 graden.

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis. Het
1: ritme. Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek. En het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten. Regio
2: 8. Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
4: Shape the future with confidence. EY.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken, zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus retiketet en vamos naar Beterbed.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
9: Huh?
8: Maak er een pot.

0: de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opnieuw getroffen door een aanval. Volgens de internationale coalitie werd Terminal 4 door een projectiel geraakt, waarna brand uitbrak. Een ander kruisvluchtwapen kon op het nippertje worden onderschept. Bij de eerdere aanval gisteren kwamen zeker 12 mensen om het leven. De jemenitische Houthi-rebellen eisen de aanvallen op en roepen reizigers op Saoedische luchthavens te mijden. De VS schiet de Saoedi-Arabië mogelijk snel te hulp. Oekraïne en Rusland hebben per direct een energiebestand gesloten. Dat meldt Amerikaanse president Trump op zijn eigen Truth Social. Volgens hem stoppen beide landen vanaf nu met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. Meer details over die afspraak gaf hij niet. Maar zowel Kiev als Moskou hebben het nieuws tot nu toe nog niet officieel bevestigd. Trump sloot afgelopen week een deal met Rusland voor de levering van miljoenen liters diesel. En critici zeiden dat hij daarmee de oorlog financiert. De Poolse veiligheidsdiensten zijn in spoedoverleg bijeengekomen na een concrete aanslagdreiging op premier Tusk en de minister van Defensie. De politie heeft inmiddels een man aangehouden die de aanslag wilde plegen. De dreiging kwam binnen via een e-mail en wordt door de autoriteiten als uiterst serieus gezien. Volgens Poolse media zou de verdachte op sociale media al contact hebben gehad met een radicale organisatie. Maar verdere details zijn er nog niet bekendgemaakt. En tijdens een pro-Palestijns protest op de Dam in Amsterdam is opnieuw openlijk steun betuigd aan Hamas. Demonstranten droegen spandoeken en bandana's met teksten als "We support Hamas". De politie hield zeker één persoon aan, onder meer voor een spandoek waarop politici met Hitler werden vergeleken. De sfeer in de hoofdstad was grimmig en ook op een terras bij het Rembrandtplein ontstond een klein opstootje. De actievoerders eisen sancties tegen Israëlische bedrijven. Het weer: er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja. Van Jumbo. Het ritme.
1: Regio 8 zoekt een vlotte presentator die de weg goed kent in de Achterhoek en het leuk vindt om elke werkdag tussen 3 en 6 het ritme van de Achterhoek aan te geven. Er wordt van je verwacht dat je een radioprogramma kunt samenstellen waar Achterhoekers zich thuis voelen. Interesse? Stuur dan je motivatie voor deze deeltijdbaan van 15 uur naar redactie@regio8.nl. Iemand wel een beetje Achterhoeks kunnen proten. Regio
5: 8. Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De koper

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. Korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
5: Balen zeg. Koffie?
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 7 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het Internationaal Energieagentschap IEA wil dat landen extra snel hun strategische dieselvoorraden aanspreken. Het verzoek is aan alle lidstaten, waaronder ook Nederland, om te kijken hoeveel diesel ze op korte termijn kunnen vrijgeven. Want door de oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op Russische raffinaderijen is er nu wereldwijd een groot dieseltekort. Aanstaande donderdag overleggen de landen verder over de maatregelen. Diesel wordt veel gebruikt bij transport, de landbouw en defensie. Het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyad is opnieuw getroffen door een aanval. Volgens de internationale coalitie werd Terminal 4 door een projectiel geraakt, waarna er brand uitbrak. Een ander kruisvluchtwapen kon op het nippertje worden onderschept. Bij de eerdere aanval gisteren kwamen zeker 12 mensen om het leven. De jemenitische Houthi-rebellen eisen de aanvallen op en roepen reizigers op Saoedische luchthavens te mijden. De VS schiet de Saoedi-Arabië mogelijk snel te hulp. Oekraïne en Rusland hebben per direct een energiebestand gesloten. Dat meldt Amerikaanse president Trump op zijn eigen Truth Social. Volgens hem stoppen beide landen vanaf nu met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. Meer details over die afspraak gaf hij niet. Maar zowel Kiev als Moskou hebben het nieuws tot nu toe nog niet officieel bevestigd. Trump sloot afgelopen week een deal met Rusland voor de levering van miljoenen liters diesel, en critici zeiden dat hij daarmee de oorlog financiert. En Max Verstappen koerst na zijn zege in Singapore af op de tweede plaats in het Formule 1 wereldkampioenschap. Want sinds de zomerstop is hij de coureur met de meeste punten op zijn naam in de Grand Prix. Dankzij een aantal geslaagde updates aan de Red Bull-auto presteert Verstappen optimaal. Hoewel de wereldtitel ver weg blijft, hoopt de Nederlander het seizoen op meer overwinningen. Hij staat nu 8 punten achter nummer 3 Lewis Hamilton en 17 punten achter nummer 2 George Russell. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
0: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Zin in vakantie? Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
4: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De dodelijke raketaanval van de Houthis op de luchthaven van Riyadh veroorzaakt grote internationale zorgen over verdere escalatie. Saoedi-Arabië heeft beloofd hard terug te slaan en lijkt de luchthaven van de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al te hebben aangevallen. Ondertussen overweegt de Amerikaanse president Trump om militaire steun te verlenen aan de Saoedi's. Vanwege het aanhoudende dreigingsniveau blijft het vliegveld van Riyadh gesloten en gaan scholen in de hoofdstad voorlopig dicht. In een woning in Barneveld heeft de politie een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk ontdekt. Een deel van de gevaarlijke knallers lag in een slaapkamer opgeslagen. De politie kwam het vuurwerk op het spoor na meldingen over zelfgemaakte vuurwerkbommen en de vernieling van een kunstgrasveld. Al het vuurwerk is in beslag genomen en het onderzoek loopt nog. De politie sluit aanhoudingen niet uit en is verbaasd over de achterloosheid waarmee vuurwerkbommen in elkaar worden gezet. Het internationaal energieagentschap IEA wil dat landen extra snel hun strategische dieselvoorraden aanspreken. Het verzoek is aan alle lidstaten, waaronder ook Nederland, om te kijken hoeveel diesel ze op korte termijn kunnen vrijgeven. Want door de oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op Russische raffinaderijen is er nu wereldwijd een groot dieseltekort. Aanstaande donderdag overleggen de landen verder over de maatregelen. Diesel wordt veel gebruikt bij transport, de landbouw en defensie. En paus Leo XIV wordt in de komende dagen geopereerd vanwege een knobbeltje in zijn long. Dat heeft het 71-jarige hoofd van de katholieke kerk zelf bekendgemaakt tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Het knobbeltje is in een vroeg stadium ontdekt en bevindt zich alleen nog in de long. Op advies van zijn artsen laat hij het weghalen. Het Vaticaan verwacht dat de Amerikaanse paus na de ingreep ongeveer een week nodig heeft om te herstellen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
12: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
13: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei. Maak je huis mooier.
12: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer voor minder. Simpel.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Scoren
16: samen met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
18: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn verleden?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlapmink Dagstein.
6: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft Campus wordt rond deze tijd alweer hervat. En dat is 2 uur sneller dan verwacht, meldt ProRail. De herstelwerkzaamheden na een aangestoken brand gisterochtend bij Rotterdam-Delfshaven zijn sneller verlopen dan gepland. Bij die brandstichting raakten 35 kabels van het treinbeveiligingssysteem erg beschadigd. 15 waren er compleet doorgebrand. Eerst dacht ProRail mogelijk zelfs tot morgenochtend nodig te hebben met herstel en testen, maar dat valt dus mee. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De demonstranten zijn boos over het gebrek aan klimaatambitie in België en eisen een einde aan fossiele subsidies. Ook willen ze dat de recordwinsten van grote fossiele bedrijven zwaarder worden belast om burgers met hoge energierekeningen te compenseren. De mars in de Belgische hoofdstad werd georganiseerd in de aanloop naar de internationale klimaattop COP31, die volgende maand in Turkije begint. De dodelijke raketaanval van de Houthis op de luchthaven van Riyadh veroorzaakt grote internationale zorgen over verdere escalatie. Saoedi-Arabië heeft beloofd hard terug te slaan en lijkt de luchthaven van de hoofdstad van Jemen Sanaa al te hebben aangevallen. Ondertussen overweegt de Amerikaanse president Trump om militaire steun te verlenen aan de Saoedi's. Vanwege het aanhoudende dreigingsniveau blijft het vliegveld van Riyadh gesloten en gaan scholen in de hoofdstad voorlopig dicht. En volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland in de hoofdstad Kiev een energiecentrale geraakt. De aanval met drones volgt vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen aankondigde op zijn eigen Truth Social. Zelensky meldt dat er ook in de regio Kharkiv energievoorzieningen zijn aangevallen. De Oekraïense leider liet eerder al weten verrast te zijn door de aankondiging van Trump over het bestand. Uit Moskou is nog niets vernomen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
2: Shape the future with confidence. EY.
0: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In de Ethiopische regio Tigray wordt opnieuw zwaar gevochten tussen het regeringsleger en de TPLF-rebellen. Die strijd dreigt uit te monden in een groter regionaal conflict, nu Ethiopië buurland Eritrea beschuldigt van een inval. De diplomatieke banden tussen de twee landen zijn inmiddels verbroken. Achter het conflict schuilt ook de wens van Ethiopië om toegang te krijgen tot de Rode Zee. De oorlog heeft al duizenden levens verwoest. De vluchtelingenkampen zijn sober, zonder bedden en nauwelijks te eten. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan de Klimaatmars 2026. De demonstranten zijn boos over het gebrek aan klimaatambitie in België en eisen een einde aan fossiele subsidies. Ook willen ze dat de recordwinsten van grote fossiele bedrijven zwaarder worden belast om burgers met hoge energierekeningen te compenseren. De mars in de Belgische hoofdstad werd georganiseerd in de aanloop naar de internationale klimaattop COP31, die volgende maand in Turkije begint. Het verdachte object dat eerder vandaag op het strand van Scheveningen is aangespoeld blijkt een stalen bal te zijn en geen zeemijn. Dat meldt de politie na onderzoek van de explosieve opruimingsdienst. Mogelijk gaat het om een oude boei. Wandelaars zagen de begroeide bal op het zand liggen en schakelden de politie in. Uit voorzorg werd een deel van het strand van Scheveningen 's middags afgezet totdat de EOD het object veilig had onderzocht. En volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland in de hoofdstad Kiev een energiecentrale geraakt. De aanval met drones volgt vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen aankondigde op zijn eigen Truth Social. Zelensky meldt dat er ook in de regio Kharkiv energievoorzieningen zijn aangevallen. De Oekraïense leider liet eerder al weten verrast te zijn door de aankondiging van Trump over het bestand. Uit Moskou is nog niets vernomen. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar...
3: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
4: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
5: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: We kunnen door.
5: Direct door. Allianz Direct.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Parelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
0: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
3: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
5: Slecht plan.
4: Nee, dan zonder plan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
5: Goed plan, zonneplan.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen, 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. In de Ethiopische regio Tigray wordt opnieuw zwaar gevochten tussen het regeringsleger en de TPLF-rebellen. Die strijd dreigt uit te monden in een grote regionaal conflict, nu Ethiopië buurland Eritrea beschuldigt van een inval. De diplomatieke banden tussen de twee landen zijn inmiddels verbroken. Achter het conflict schuilt ook de wens van Ethiopië om toegang te krijgen tot de Rode Zee. De oorlog heeft al duizenden levens verwoest. De vluchtelingenkampen zijn sober, zonder bedden en nauwelijks te eten. En ook de Saoedische luchthaven van Dammam is vanavond getroffen door een luchtaanval. Eerder werd de luchthaven van Riyadh opnieuw beschoten en voerde Saoedi-Arabië vergeldingsacties uit op de luchthaven van de jemenitische hoofdstad Sanaa. Het dodental van de eerdere aanval gisteren op Riyadh door de Houthi-rebellen is inmiddels verder opgelopen na het overlijden vandaag van een gewonde Indiër. De autoriteiten in Dammam onderzoeken momenteel de schade en de veiligheid van de luchthaven. Het weer, er trekken vanavond en vannacht een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten. Het kwik wijst vannacht 8 tot 11 graden aan bij een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Met de Pink Ribbon Armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
11: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
14: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
13: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning. Hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het vliegverkeer op alle 4 de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot